Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg

Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg

Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg

Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die bedoeld om Iran verder te verzwakken en aanvallen op de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. Iran bevestigt die aanvallen en noemt ze ook barbaars, maar meldt tot nu toe geen burgerslachtoffers. Het vorige maand gesloten staakt het vuren tussen beide landen is volgens president Trump voorbij. Bij een explosie in een appartement in Woerden is gisteravond brand uitgebroken. Daarbij raakte niemand gewond. Uit voorzorg werden 24 woningen ontruimd omdat delen van de beschadigde gevel los zaten en naar beneden konden vallen. De bewoners zijn in een sporthal in de buurt opgevangen en een aantal van hen kan weer terug naar huis. De oorzaak van de explosie in het appartement in Woerden wordt onderzocht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Europa ruim 10.000 mensen meer overleden dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van Euromomo, een netwerk van Europese gezondheidsorganisaties. De meeste slachtoffers waren 65 jaar of ouder. Volgens onderzoekers is de extreme hitte de meest waarschijnlijke oorzaak van de hoge oversterfte. Er zijn in Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tijdens die hittegolf van eind vorige maand temperatuurrecords verbroken. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het vuur heeft zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog niet onder controle. 15 woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Door de brand zijn ook een deel van de snelweg A6 en het hoge snelheidsspoor naar Zuid-Frankrijk getroffen. Frankrijk gaat al onder de derde hittegolf van dit jaar gebukt.

Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Bij een explosie in een appartement in Woerden is gisteravond brand uitgebroken. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Europa ruim 10.000 mensen meer overleden dan normaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 6 kilometer file tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum door de werkzaamheden 6 kilometer file. En de N266 Nederweert Zomeren is in beide richtingen dicht door een kapotte vrachtwagen tussen Zomeren en de A67. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Het Verenigd Koninkrijk trekt ruim 250 miljoen pond uit om Joodse gemeenschappen beter te beschermen. Met het geld worden de komende 3 jaar meer dan 500 extra politieagenten ingezet in Engeland en Wales. Vooral rond synagogen, scholen en buurten met veel Joodse inwoners. Londen krijgt 300 extra agenten en Manchester 80. De maatregel volgt op een reeks antisemitische geweldsincidenten en brandstichtingen. Premier Starmer zegt dat Joodse Britten zonder angst hun geloof moeten kunnen belijden. Iran zegt Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Volgens de revolutionaire garde waren een luchtmachtbasis en een Amerikaans dronecommandocentrum het doelwit. De acties volgen op Amerikaanse luchtaanvallen op tientallen locaties in Iran. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. De claims van Teheran zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en ook Washington heeft nog niet gereageerd. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het vuur heeft zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog niet onder controle. 15 woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Door de brand zijn ook een deel van de snelweg A6 en het hoge snelheidsspoor naar Zuid-Frankrijk getroffen. Frankrijk gaat al onder de derde hittegolf van dit jaar

Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat het goed stil tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 13 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A27 Breda richting Gorinchem 7 kilometer file. De weg staat dicht door werkzaamheden. Tussen Hank en Gorinchem dus 7 kilometer file. 2 kilometer file op de A59 Den Bosch-Oss tussen Oss en Knoopend Paalgraven. Op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Terheide en Zonzeel 3 kilometer file. En 322 Nieuwe Dijk-Zaltbommel. Door de werkzaamheden op de A27 staat het stil bij de A2 over 2 kilometer.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: 80 met haar band Blondie Furore. Debbie Harry, inmiddels de 80 gepasseerd, maar ze maakt nog steeds muziek. Dit was een solo project van haar uit de jaren 80, einde van de jaren 80. Deborah Harry, French Kissing in the USA.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.

Debbie Harry. Tot 9 uur vanmorgen. Dit is de Beveland Ochtendshow. Maandag 13 juli. We zijn vandaag dag 194 in 2026. Goedemorgen Beveland. Een nieuwe week ligt voor ons. En die beginnen we met een zomerse ochtend. Vandaag is het de internationale dag van de Franse frietjes. Ah, daar hebben we dat French kissing vandaan dus. En of je ze nu het liefst met mayonaise eet of juist met een andere saus. Eén ding is zeker. Friet hoort helemaal bij de Nederlandse en Vlaamse eetcultuur. Gaan we het straks nog even uitgebreid over hebben. Maar eerst is het tijd voor een goed begin van de dag met muziek.

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow.

0: voor Hathaway, klassieker van John Parr. Op je radio, op weg met St. Elmo's Fire. Goedemorgen, maandagmorgen 13 juli. Het belooft opnieuw een heerlijke zomerdag te gaan worden op Noord- en Zuid-Beveland. We zijn fris van start gegaan met zo'n 16 graden, maar onder een mix van zon en een paar onschuldige wolkjes loopt de temperatuur vanmiddag op naar zo'n 28 graden. De wind waait matig uit het noord-noordoosten, wat voor wat aangename verkoeling zorgt. Met zo'n 13 zonuurtjes is het uitstekend weer om vandaag weer lekker buiten te kunnen zijn. Kortom, een droge, zonnige en warme start van de nieuwe week. Langzaam maandag in het nieuws van morgen. Gemeente Goes verlengt proef met basisbanen tot 2028. Formatie Borselen vorige week afgerond. Nieuw college officieel van start. En meer controles aangekondigd bij het strandje aan de Goese Dieplaan.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Astrid in de Beverlandse Ochtendshow. Don't Stop the Music. En daarvoor nieuwe opname van Marshmallow. Die man met die papieren zak over zijn hoofd. Dit keer duet opgenomen samen met New Country ster Kelsey Ballerina. Another Drink, zo heet die track. 4:30 maandagmorgen 13 juli. Ik zei het aan het begin van de show al. Het is vandaag de internationale dag van de Franse frietjes. Dag voorafgaand aan le 14 juillet. En dan zou je denken, Franse frietjes moet toch wel iets te maken hebben met Frankrijk. Nee, vergeet het maar. Het is oorspronkelijk afkomstig uit België. Knapperig van buiten, zacht van binnen en voor veel mensen een echte favoriet. En of je het nu friet of patat noemt, met mayonaise, curry of speciaal eet, vandaag is een prima dag om jezelf eens lekker te trakteren op zo'n puntje goudgeel gebakken frietjes.

10.000 mensen meer overleden dan normaal. Onder de brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 6 kilometer file tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum door de werkzaamheden 6 kilometer file. En de N266 Nederweert Zomeren is in beide richtingen dicht door een kapotte vrachtwagen tussen Zomeren en de A67. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Calvin Harris heeft een neusje voor aardige duetjes. Rihanna. Heel wat andere artiesten. En ook deze Dua Lipa. Heerlijke deep house track uit 2019 inmiddels alweer. Een One Kiss. Daarvoor Kenny Burke en Let Somebody Love You. Een funky track uit het begin van de jaren 80. 20 voor 8. De gemeente Goes verlengt de pilot met basisbanen tot maart 2028. Het project helpt inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk en begeleiding. Volgens de gemeente zijn de eerste resultaten positief. Eén deelnemer heeft inmiddels een betaalde baan gevonden en een tweede lijkt die stap binnenkort ook te gaan zetten. Door de verlenging krijgen deelnemers meer tijd om zich verder te ontwikkelen en wordt onderzocht wat het project op langere termijn oplevert. De formatie in de gemeente Borselen is afgerond. De gemeenteraad heeft het nieuwe college donderdag officieel geïnstalleerd. De coalitie van SGP, ChristenUnie, CDA en Pro gaat verder met twee vertrouwde wethouders en nieuwkomer Niels Kamstra namens het CDA. De formatie liep vertraging op nadat een eerdere coalitievorming mislukte. Het nieuwe college gaat nu aan de slag met een uitvoeringsprogramma voor de komende 4 jaar, waarin onder meer woningbouw, leefbaarheid, duurzaamheid en het sociaal domein centraal staan. Handhaving en de politie gaan de komende tijd vaker controleren bij het strand aan de Goese Dieplaan in Goes. Dat gebeurt vanwege aanhoudende meldingen van onder meer geluidsoverlast, zwerfafval en brandstichting. Bezoekers worden opgeroepen rekening te houden met omwonenden, geen vuur te maken en afval op te ruimen. Bij overtredingen kunnen waarschuwingen of zelfs boetes worden uitgedeeld. Tot 9 uur, maandag tot en met vrijdag hier bij Streek Omroep de Beveland. Je luistert naar de Beverlandse ochtendshow. Op weg met nu de nieuwe single van dit Doorse trio, De Bauza. Hier zijn ze met Lose Myself. Goedemorgen.

0: belangrijke dag voor de Fransen. De dag van de Franse revolutie. Caroline Leup hoorde je, c'est la what. Mocht je nu een verzoekplaatje willen indienen, een Frans plaatje voor morgenochtend, laat het me dan even weten. App het even door, 0113-794100.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Franse plaatjes dus, hè, voor morgenochtend. Als je iets in gedachten hebt, laat het mij even weten. 0113-794100. App het even door. Op de zomerradar, de Beverlandse agenda tip. Nissen staat van vrijdag tot en met zondag in het teken van Festival Weekend Nissen. Het evenement combineert muziek, kunst, oldtimers en gezelligheid op verschillende locaties in het dorp, waaronder de historische kerk van Nissen. Op het programma staan de bekende Acoustic Night op vrijdag, het muziekfestival op zaterdag en het Vintage Festival op zondag. Nieuw dit jaar is het Zonder Stroom Festival. Op zaterdagmiddag treden 12 artiesten volledig akoestisch op, verspreid over 6 kleine podia. Daarmee wil de organisatie laten zien dat muziek ook zonder versterking en externe energiebronnen kan inspireren. Verder zijn er een kunstmarkt, een wijnplein, diverse eten- en drinkgelegenheden en een grote oldtimer meeting met auto's, motoren, tractoren en bromfietsen. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via muziekfestivalnissen.nl. Muziekfestivalnissen.nl vanaf vrijdag dus tot en met zondag in Nissen. 13 juli, op deze dag in 1985, stond de muziekwereld even stil voor Live Aid. Vanuit Londen en Philadelphia werd een uniek benefietconcert gehouden om geld in te zamelen voor de hongersnood in Ethiopië. Ruim 1,5 miljard mensen keken mee. Een van de meest legendarische optredens kwam van Queen met Freddie Mercury, die het publiek volledig in zijn greep hield. Maar ook U2 maakte diepe indruk met een emotionele uitvoering van Bad, terwijl David Bowie, Elton John, Paul McCartney, Dire Straits, Phil Collins en ook Madonna tot de indrukwekkende line-up behoorden. Live Aid groeide uit tot een van de meest iconische muziekevenementen aller tijden. Ik spreek je zometeen weer na de mededelingen en het nieuws van 8 uur. Hier is U2.

Dit is Jos Duistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Niet alle schade is verzekerbaar en bij grote overstromingen moet de overheid bijspringen. Volgens de brancheorganisatie ontbreken nog duidelijke afspraken over vergoedingen en verantwoordelijkheden. Ook pleit ze voor meer preventie, zoals waterbestendige bouwmaterialen. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Dat blijkt uit onderzoek van Imperial College London en de Britse weerdienst Met Office. Vooral ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen liepen volgens de onderzoekers extra risico. De studie onderstreept dat langdurige hitte steeds grotere gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Het kabinet stopt met de poging om schade van de coronarellen op veroordeelde daders te verhalen. De overheid keerde ruim €228.000 uit aan getroffen ondernemers, maar het koppelen van afzonderlijke schadeposten aan daders blijkt volgens justitieminister David van Beel te ingewikkeld. Handmatig onderzoek zou minstens €50.000 kosten en veel capaciteit vragen van het OM en de toch al overbelaste strafrechtketen. Een proef met 2 dossiers leverde 1 succesvolle koppeling op. Daarom wordt de terugvordering gestaakt. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst.

Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 15 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg door werkzaamheden. Op de A27 een half uur vertraging. Op de A27 zelf van Breda naar Gorkum tussen de brug bij Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en Barendrecht 11 kilometer file, 25 minuten vertraging. Dat komt door omrijders vanwege de werkzaamheden op de A20. De A20 van Terbrechtseplein naar knooppunt Kleinpolderplein. Op de A73 Maasbach richting Nijmegen wordt ook gewerkt. Daar is de vertraging een kwartier tussen Bezel en knooppunt Tiegeliaan. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file. En 273 Venlo Maaseik bij Rochel 3 kilometer file.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: ruim 8:05 geweest. Dat was Whisper van Joel Corey. De airplay track van deze week hier bij Streekomroep de Beverlanden. De Britse DJ en producer scoorde de afgelopen jaren de ene internationale hit na de andere. En voegt daar met deze frisse zomerse dansplaat weer een sterke nieuwe release aan toe. We zijn begonnen aan het 2 uur van de Beverlandse Ochtendshow met zometeen het laatste nieuws, het weer en natuurlijk de lekkerste muziek.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Maandagmorgen, langzaam aandag.
1: Blijf bij ons.
0: We zijn de 13e van juli. Wij zijn de Beverlanden.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Op weg de Beverlandse Ochtendshow. Zoals ik al zei, we zijn begonnen aan het 2 uur van deze maandag, de 13e juli. De nieuwe week is onderweg en wij zorgen ervoor dat je goed geïnformeerd en met een glimlach aan de dag kunt beginnen. Op de internationale dag van de Franse frietjes is het misschien nog wat vroeg voor een puntzak. Maar in ieder geval wel voor een flinke portie muziek. Daarvoor zit je bij ons helemaal goed. Met het laatste nieuws uit de Beverlanden, het weer en de beste hits maken we er samen weer een mooie maandagochtend van. Blijf er

0: En daarvoor uit het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw, de Boys Town Gang. Die lekkere zomerse dansplaat, Can't Take My Eyes Off Of You. Maandagmorgen, het belooft opnieuw een heerlijke zomerdag te gaan worden op de Beverlanden. We starten fris met zo'n 16 graden, maar onder een mix van zon en een paar onschuldige wolkjes loopt de temperatuur vanmiddag al snel op naar 28 graden. En na een zonnige maandag staat ook morgen weer een prachtige zomerdag op het programma. De ochtend begint al aangenaam met zo'n 19 graden, waarna het kwik in de middag oploopt naar een tropische 31 graden. De zon schijnt uitbundig, het blijft overal droog en er staat een matige wind uit het oost-noordoosten. De UV-index is opnieuw hoog, dus smeer jezelf goed in als je langere tijd naar buiten gaat. Kortom, ideaal zomerweer op Noord- en Zuid-Beveland. In het nieuws van morgen, EEF-directeur Rob Bakker onderscheiden met koninklijk lintje. Personenbus verliest wiel na botsing in Schoren. En VV Kloetingen wint overtuigend in eerste oefenduel.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

Fleetwood Mac, altijd garant voor lekker in de ochtend. As long as you follow. En daarvoor die nieuwe single van Somber, jonge singer-songwriter uit New York, My Body Isn't Ready. Maandagmorgen 13 juli, het is 8:55 geweest. Op de celebrity verjaardagskalender vandaag de Britse acteur Patrick Stewart. Kent hem misschien wel als Jean-Luc Picard in Star Trek. Patrick wordt vandaag 86 jaar. Acteur Harrison Ford, ook uit een ruimtefilm Star Wars. En Indiana Jones niet te vergeten, 84 jaar vandaag. Cabaretier, dichter en radiopresentator Ivo de Wijs, 81 jaar. Journaliste en talkshowhost Eva Jinek, 48. En singer-songwriter Leon Bridges, 37 jaar. En ja, moeten we het eigenlijk wel laten draaien met slechts één muzikant op de verjaardagskalender vandaag. Hier is Leon Bridges, voormalig airplay track bij Streekomroep de Beverlanden, Anthro City.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Het kabinet stopt met de poging om schade van de coronarellen op veroordeelde daders te verhalen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Het weer, na een bewolkte start, breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Ypenburg 7 kilometer file. Door een ongeluk op de A12 Utrecht-Den Haag staat 6 kilometer file tussen Gouda en Bleiswijk. De vertraging is een kwartier. Een half uur door werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Staat een file op de N209 Hazerswoude-Rotterdam bij Bergse Hoek Noord 4 kilometer.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Madonna heeft een heel album opgenomen met allerlei heerlijke dansmuziek die refereert aan de jaren 80 en 90. Dit was een van die opnames van dat nieuwe album van haar, Love Sensation. En direct na de hoofdpunten van het nieuws hoorde je Philip Bailey. Ik ken hem ook nog wel van Earth, Wind and Fire en Desire, zo heette die track. Eve-directeur Rob Bakker uit Geersdijk is zaterdag tijdens het Eindeloos Eiland Festival in Kortgene benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding van burgemeester Loes Meeuwissen voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor onder meer de gezondheidszorg en de cultuursector. Bakker is sinds 2023 voorzitter en festivaldirecteur van het Eindeloos Eiland Festival en zet zich al ruim 40 jaar maatschappelijk in. Op de Steenweg in Schoren zijn zaterdagavond een personenbus en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. Door de aanrijding verloor de bus een wiel en raakten beide voertuigen flink beschadigd. Het ongeval gebeurde rond 8 uur zaterdagavond. Over de oorzaak is niets bekendgemaakt. Beide voertuigen zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. En voetbalvereniging Kloetingen heeft de eerste trainingsweek in aanloop naar het nieuwe seizoen in de tweede divisie afgelopen weekend afgesloten met een ruime overwinning. De ploeg van trainer Roy Hendriksen versloeg FC Swin City met 6-1. Na een 2-1 ruststand liep Kloetingen in de tweede helft eenvoudig uit. Nieuwkomer Aart de Waal maakte veel indruk met een hat-trick. De andere Beveronse treffers kwamen van Ruben de Jager, Klaas van Hekken en Thomas Guitar van Hees. Trainer Hendriksen gaf alle spelers speeltijd door in de rust het complete elftal te wisselen.

0: accent Italiaans. Tijdens de bijeenkomst vertelt ze onder meer over haar nieuwste boek Passie in Puglia. Een romantisch verhaal vol muziek, mysterie en liefde aan de Italiaanse kust. Iedereen is van harte welkom om de auteur te ontmoeten, boeken te laten signeren en meer te horen over haar werk. De meet and greet vindt plaats van 10:30 tot 12:30 in boekhandel Het Paard van Troje in Goes.
1: Van de ondergaande zon naar een warme zomernacht.

0: naar een warme zomernacht.
1: Dat was rennen, als ik zo naar het klokje kijk. Teun met een H en hoe het was. En daarmee kwamen we gelijk aan het einde van deze aflevering van de Beveland Ochtendshow voor maandag 13 juli. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden Hessel Meidema met een nieuwe aflevering van de Hesselschudding. Maandag, woensdag en vrijdag op je radio. En om 5 uur vanmiddag Ad Vermeer. Om 7 uur vanavond Martin de Jong en Peter Rottier. En om 9 uur de hekkensluiter Jan Steen. Ik ben bij je terug morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie maandag van en geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beveland jou vandaag te bieden hebben. Tot besluit, hier is Love Rip Off van Crown Heights Affair.

Dit is Jos Duistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. FIFA-voorzitter Infantino wil na het huidige WK-voetbal onderzoeken of het deelnemersveld kan groeien van 48 naar 64 landen. Volgens hem moet ieder land kunnen dromen van deelname en stijgt het niveau wereldwijd. Binnen de internationale voetbalwereld is echter veel weerstand. De Europese, Aziatische en Noord- en Midden-Amerikaanse bonden vrezen een te groot en onoverzichtelijk toernooi. De Spaanse oud-premier Mariano Rajoy ligt onder vuur na een omstreden uitspraak over het Franse voetbalelftal. Voorafgaand aan de halve finale tegen Spanje schreef hij dat Frankrijk een ploeg van topniveau heeft, maar zonder Franse spelers. Daarmee verwees Rajoy naar de migratieachtergrond van internationals. Politici in Frankrijk en Spanje noemen de opmerking racistisch en xenofoob. Rajoy heeft vooralsnog niet publiekelijk op de kritiek gereageerd. Virtuele actrice Tilly Norwood krijgt mogelijk een hoofdrol in een echte speelfilm. Het AI-personage van de Nederlandse producent Eline van der Velde zou te zien zijn in de film Misaligned. Wanneer die verschijnt is nog onbekend. De opkomst van digitale acteurs en influencers leidt tot discussie over banen in de filmwereld en een schoonheidsideaal waaraan echte mensen nauwelijks kunnen voldoen. De speelfilm is aangekondigd door Van der Velden's productiestudio. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst.

0: Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm.
1: Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Deel vertraging op de A2 vanochtend van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalenbest en Zaltbommel, 8 kilometer. Het is natuurlijk de omrijroute voor de A27 bij Gorinchem. Daar is de weg dicht en staat een file van 5 kilometer. Maar op de A2 was ook een ongeluk gebeurd. De weg is daar weer vrij. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam door een ongeluk 9 kilometer file tussen Afrit Niemansdorp en Barendrecht. Staat op de A58 Breda Tilburg door een ongeluk 6 kilometer file tussen Bavel en de Reeshof. De vertraging is 20 minuten. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen door werkzaamheden 20 minuten vertraging tussen Bezel en Knoppen Tiklia. A76 Geleen Duitse grens door de grenscontroles 3 kilometer file. En het staat stil op de N62 Borselen Belgische grens. Van Borselen naar Terneuzen tussen het tolplein van de Westerschelde-tunnel en de Westerschelde-tunnel. De weg is dicht door een pechgeval.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. FIFA-voorzitter Infantino wil na het huidige WK-voetbal onderzoeken of het deelnemersveld kan groeien van 48 naar 64 landen. De Spaanse oud-premier Mariano Rajoy ligt onder vuur na een omstreden uitspraak over het Franse voetbalelftal. Voorafgaand aan de halve finale tegen Spanje schreef hij dat Frankrijk een ploeg van topniveau heeft, maar zonder Franse spelers. De virtuele actrice Tilly Norwood krijgt mogelijk een hoofdrol in een echte speelfilm. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten. Het weer na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: File op de A2 Den Bosch richting Utrecht door een ongeluk bij Afrit Kerkdriel. 2 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Breda bij Gorkum tussen Nieuwedijk en Knooppunt Gorkum. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. 3 kilometer file bij Afrit Numansdorp. Werkzaamheden op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel en Knooppunt Tiekelia. 6 kilometer file. Door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen. 3 kilometer file bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De stichting Massaschade en Consument begint een massaclaim tegen betaaldienst Klarna. Volgens de stichting overtreedt Klarna bij achteraf betalen op grote schaal de regels voor consumentenkrediet. Consumenten zouden daardoor onterecht aankoopbedragen, boetes en incassokosten hebben betaald. De stichting eist terugbetaling en schat de totale claim op meer dan 500 miljoen euro. Vooral jongeren zouden risico lopen omdat achteraf betalen feitelijk een lening is en kan leiden tot oplopende schulden. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Het voertuig kwam rond 1:20 midden in de geopende pompshop tot stilstand. Een klant die binnen koffie haalde bleef ongedeerd. Ook de twee inzittenden raakten niet ernstig gewond. De bestuurder zegt dat een technisch mankement het remmen onmogelijk maakte. De politie onderzoekt die verklaring. De schade aan de auto en het tankstation is groot. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Niet alle schade is verzekerbaar en bij grote overstromingen moet de overheid bijspringen. Volgens de brancheorganisatie ontbreken nog duidelijke afspraken over vergoedingen en verantwoordelijkheden. Ook pleit ze voor meer preventie, zoals waterbestendige bouwmaterialen. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Dat blijkt uit onderzoek van Imperial College London en de Britse weerdienst Met Office. Vooral ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen liepen volgens de onderzoekers extra risico. De studie onderstreept dat langdurige hitte steeds grotere gevolgen heeft voor de volksgezondheid.

Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 5 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten. Op de A76 Geleen-Duitse grens door de grenscontroles 4 kilometer file.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De stichting Massaschade en Consument begint een massaclaim tegen betaaldienst Klarna. Volgens de stichting overtreedt Klarna bij achteraf betalen op grote schaal de regels voor consumentenkrediet. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Het voertuig kwam rond 1:20 midden in de geopende pompshop tot stilstand. FIFA-voorzitter Infantino wil na het huidige WK-voetbal onderzoeken of het deelnemersveld kan groeien van 48 naar 64 landen. De Spaanse oud-premier Mariano Rajoy ligt onder vuur na een omstreden uitspraak over het Franse voetbalelftal. Voorafgaand aan de halve finale tegen Spanje schreef hij dat Frankrijk een ploeg van topniveau heeft, maar zonder Franse spelers. Het weer na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Duistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Nederlandse export is in mei met 5,5% gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Volgens het CBS voerden bedrijven vooral meer aardolieproducten, machines en apparaten uit. Ook de import nam toe met 5,4%. Nederland haalde onder meer olieproducten, machines en chemische goederen binnen. De vooruitzichten voor de export zijn inmiddels iets verbeterd, vooral doordat de Duitse industrie minder sterk krimpt. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor goederen die via Rotterdam en Schiphol worden doorgevoerd. Treinreizigers tussen Rotterdam en het zuiden moeten volgende week rekening houden met grote hinder. Van 21 tot en met 24 juli rijden door werkzaamheden geen treinen tussen Rotterdam, Zwijndrecht en Breda en niet tussen Den Haag en Rotterdam. ProRail vervangt onder meer een verouderd beveiligingssysteem. De werkzaamheden raken ook internationale verbindingen. Eurocity-treinen vertrekken vanuit Breda en de Eurostar naar Londen rijdt 4 dagen niet in Nederland. Bij een ernstig verkeersongeluk op het Indonesische eiland Java zijn 13 bruiloftsgasten omgekomen. 5 anderen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een pick-up truck die op de drukke Pantura-snelweg bij Indramayu probeerde te keren. Het voertuig werd eerst door een vrachtwagen geraakt en vervolgens op de andere rijbaan opnieuw aangereden. De gasten hadden kort daarvoor het bruidspaar afgezet. De bestuurder ligt zwaar gewond op de intensive care. Acteur Sam Neill is overleden. Zijn familie maakte bekend dat de Nieuw-Zeelandse acteur vandaag onverwacht stierf in Sydney, omringd door zijn naasten. Neill werd wereldberoemd als paleontoloog Alan Grant in Jurassic Park en speelde later ook in Peaky Blinders. Hij was eerder behandeld voor bloedkanker, maar was bij zijn overlijden kankervrij. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sam Neill was 78.

Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen is intussen de zon doorgebroken. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en heel erg warm. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen afrit Budel en knooppunt Leenderheide 9 kilometer file. De vertraging is een kwartier. 5 minuten vertraging op de A2 nog richting Utrecht bij Waardenburg. 5 minuten op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Bezel en knooppunt Tichelia 7 kilometer file. En op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens door de controles 4 kilometer file en 20 minuten vertraging.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws en hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop, streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Nederlandse export is in mei met 5,5% gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Volgens het CBS voerden bedrijven vooral meer aardolieproducten, machines en apparaten uit. Treinreizigers tussen Rotterdam en het zuiden moeten volgende week rekening houden met grote hinder. Van 21 tot en met 24 juli rijden door werkzaamheden geen treinen tussen Rotterdam, Zwijndrecht en Breda en niet tussen Den Haag en Rotterdam. Bij een ernstig verkeersongeluk op het Indonesische eiland Java zijn 13 bruiloftsgasten omgekomen. 5 anderen raakten gewond.

Acteur Sam Neill is overleden. Zijn familie maakte bekend dat de Nieuw-Zeelandse acteur vandaag onverwacht stierf in Sydney, omringd door zijn naasten. Het weer. Op de meeste plaatsen is intussen de zon doorgebroken. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De rechtbank heeft de 47-jarige Zhao Wadwei veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel voor zijn rol bij 2 onderwereldmoorden. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist, maar de rechtbank sprak hem deels vrij. Wei geldt als een vertrouweling van Ridwan Taghi. Ze zijn al vrienden sinds hun jeugd. Het Openbaar Ministerie noemt hem een onmisbare schakel in Taghi's moordorganisatie. De zaak draait om een aantal liquidaties die tussen 2011 en 2014 werden gepleegd. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. Ook wijst de Raad erop dat Nederland verplicht is om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet zorgt voor gedwongen asielopvang verspreid over alle gemeenten in het land. De initiatiefnemers JA21, BBB, Forum, Groep Keizer en Groep Markezauer willen de wet intrekken. In Congo is een grote studie gestart naar 2 medicijnen tegen de dodelijke variant van het ebola-virus die nu rondgaat. Onderzoekers hopen dat de behandelingen de sterfte flink kunnen verlagen. De proef loopt terwijl de uitbraak zich verder verspreidt in het Afrikaanse land. Er zijn sinds het begin van de epidemie ruim 1800 besmettingen vastgesteld. 648 mensen zijn overleden aan de ebola-variant. De eerste resultaten van de test worden pas over een paar maanden verwacht. En opnieuw is een geroofd schilderij uit de kunstcollectie van Jacques Goudstikker na tientallen jaren teruggevonden. Een Amsterdammer zag het werk zo'n 30 jaar geleden bij het Grofvuil langs de gracht staan en bewaarde het in zijn kelder. Het blijkt te gaan om een tweeluik van Hendrik van der Burg dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werd geroofd. De vinder las een verhaal over de Goudstikkercollectie en geeft het schilderij daarom terug aan de nazaten van de Joodse kunst.

Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De rechtbank heeft de 47-jarige Zhao Wadwei veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel voor zijn rol bij 2 onderwereldmoorden. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist, maar de rechtbank sprak hem deels vrij. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. In Congo is een grote studie gestart naar 2 medicijnen tegen de dodelijke variant van het Ebola-virus die nu rondgaat. En opnieuw is een geroofd schilderij uit de kunstcollectie van Jacques Goudstikker na tientallen jaren teruggevonden. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind.

0: is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Maastricht-Eindhoven een kwartier vertraging tussen Nederweert en Knoopert Leenderheide. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leenderheide en Waterdorp nog eens een half uur vertraging in 8 kilometer file. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen West en Waardenburg 11 kilometer file. Door een ongeluk op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os Oost en Ravenstein 6 kilometer file. 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Knoopert Tiekelia 7 kilometer file. A76 Geleen-Duitse grens, een half uur vertraging bij de grens door de controllers.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. De maatregelen moeten voorkomen dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van volgend jaar. De EU-lidstaten mogen onder meer landbouwsubsidies eerder uitbetalen en krijgen meer ruimte om extra steun te geven. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De prijs ervan is nu hoog, vooral door de afsluiting van de Straat van Hormuz. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. Ook wijst de Raad erop dat Nederland verplicht is om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet zorgt voor gedwongen asielopvang verspreid over alle gemeenten in het land. De initiatiefnemers JA21, BBB, Forum, Groep Keizer en Groep Markezauer willen de wet intrekken. In Congo is een grote studie gestart naar twee medicijnen tegen de dodelijke variant van het ebola-virus die nu rondgaat. Onderzoekers hopen dat de behandelingen de sterfte flink kunnen verlagen. De proef loopt terwijl de uitbraak zich verder verspreidt in het Afrikaanse land. Er zijn sinds het begin van de epidemie ruim 1800 besmettingen vastgesteld. 648 mensen zijn overleden aan de ebola-variant. De eerste resultaten van de test worden pas over een paar maanden verwacht. En in het centrum van Rotterdam is een man klem komen te zitten in een vuilniswagen. Mogelijk sliep hij in een container en belandde hij tijdens het legen ervan tussen het afval. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden terwijl hij ter plekke medische zorg krijgt, waaronder een infuus. Daarna wordt hij naar het ziekenhuis gebracht. De man zit vast met zijn been door de klep die het vuil aanduwt. Een specialist van het vuilnisbedrijf is al opgetrommeld om te helpen bij het bevrijden van de man.

Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

0: De middag door met...
1: De Hesselschudding met Hessel en Ad.
0: Streekomroep de Beverlanden.
2: En niet alleen Streekomroep de Beverlanden zegt een hele goede maandagmiddag, maar dat zeggen Ad en ondergetekend ook. Hoi Ad.
3: Hey, goedemiddag.
2: We mogen weer, hè?
3: Ja, we mogen weer.
2: Muzikaal tijdreizen vanaf de jaren 60 tot vandaag. En de aftrap was wel een hele fraaie, hoor. We waren even helemaal terug in de tijd in 1968. Een jaartje voor de maandlanding, zal ik dan maar zeggen.
3: Ja, klopt.
2: Ja, met Blue Cheer en Summertime Blues. Mede geschreven door de Amerikaanse rockzanger-artiest Eddie Cochran. Die zit er ook een beetje achter.
3: Oké, dat wist ik niet.
2: Ja, dat is dus even het eerste nieuws in deze nieuwe Hesselschudding van vandaag.
3: Ja, je leert hier altijd bij in dit programma. Zelfs ik.
2: Ja, nou, dat is ook wel een klein...
3: Ik weet iets van muziek, maar toch leer ik iedere week bij.
2: Nou ja, ik vind dat ook altijd een beetje de hobby in de hobby om er wat dieper in te duiken.
3: Ja, zo noem je dat altijd, hè?
2: Ja, toch? Ja. Ja, joh. We gaan tijdreizen, zoals gezegd. We gaan van 1968 naar 2011. En dan doen we met David Guetta samen met Sia met hun Titanium. Daar zitten we een beetje in Frankrijk, hoor. Want David Guetta komt dus uit Frankrijk, maar Sia niet. Want zij, Sia Fuller heet zij, zij komt uit Australië. En samen maken ze er wat moois van in Titanium.

0: ga je tegen met vliegtuig alle kanten om je oren door de koptelefoon.
1: Ja, dat is wel lekker.
0: Ja, dat vind ik ook. Van links naar rechts, van rechts naar links. David Guetta samen met Sia Titanium uit het jaar 2011. En in al die hitlijsten van destijds werd het een hele grote nummer 1. Werd het hier zo bij ons in Nederland. Trouwens ook in Engeland en in Oostenrijk werd het nummer 3. Nou ja, ik heb hier een lijst voor mij met landen waar het ook een hit werd. Daar ga ik u niet mee vermoeien, maar heel erg veel, zou dat maar zeggen. Hè?
1: Uh-huh.
0: Ja, de Bengals. De Bengals, en wij hadden het even over de leeftijd van de dames van de Bengals. Ze zijn van onze leeftijd al ietsje ouder zelfs.
1: Mm-hmm.
0: Geloof je als niet, hè?
1: Ja, een jaar ouder dan jij geloof ik.
0: Suzanne Hoffs, 2 jaar ouder zelfs.
1: 2 jaar zelfs.
0: Ja, maar nog wel een hele mooie dame, hoor.
1: Ik zit in al die foto's te kijken, je ziet er beter uit. Dus
0: ik dacht al, zit die naam te kijken. Ja, dat doe je dus, hè?
1: Ja.
0: Oké, nou, maar ze zijn goed. En ze waren toen ook al goed in 1989, want daar praten we over. En dan gaan we samen met de Bengals... In your room.

0: En dan gaat hij de lettering natuurlijk vandoor, deze rocker.
1: Wat een Mark Hedy, zeg.
0: Ja, Thin Lizzy, hè?
1: Ja.
0: Met Phil Lynott daarin, die helaas ook al in Brabant is. Mm-hmm. Dit was het jaar waarin ik mijn eerste cassette-recorder kocht, 1973.
1: Oeh.
0: Ja.
1: Ik heb geen flauw idee wanneer mijn eerste kwam. 73, even te rekenen. Ja. Ja, zoiets denk ik, ja.
0: Ik was toen 12 jaar, ik heb dat ding nog.
1: Ja. Nee, ik niet meer.
0: Ik heb hem bewaard. Ja, wel, hij staat in mijn vitrinekast. Ik heb zo'n vitrinekast met allerlei aandenkingen en toestanden in. En daar staat hij in. Met het microfoontje nog erbij.
1: Nee, joh.
0: Ja, echt. Met een standaardje.
1: Grappig.
0: Ja, dat heb ik. Ik ben een beetje een archieffriek, hè?
1: Ja, dat weet ik. En ik ben meer een weggooifriek.
0: Ja, ja. Nee, ik gooi niet snel dingen weg, moet ik eerlijk zeggen. Nee, niet. Maar goed, dit was dus Thin Lizzy. We zaten even in Ierland met deze hardrock band. Van Ierland gaan we naar heel wat anders. Dan gaan we namelijk naar North Carolina. En dat doen wij samen met Mary Ellen Amos, oftewel Tori Amos. Dat is haar artiestennaam. En dit hele fraaie Cornflake Girl 1994.

0: Cornflake Girl, Tori Amos, 1994. En eigenlijk is deze dame een klassiek geschoolde pianiste.
1: Oh.
0: Ja, zij brak in 1992 door met haar solo debuut studioalbum Little Earthquakes, heette dat. Maar dus eigenlijk is haar achtergrond een beetje klassiek. Ze komt uit Amerika en is dus ook singer-songwriter, dus ze schrijft al die dingen ook helemaal zelf.
1: Ja, ze heeft ook nog een keer Professional Widow uitgebracht. Hè? Dat was een beetje wat harder nummer. Het ging een beetje richting Thin Lizzy.
0: Ja, nou, en als ik haar die foto hier van haar zie, dan denk ik dat ik me dat wel voor kan stellen.
1: Ja.
0: Dat het wel een beetje een rockdame is, zeg maar.
1: Klopt, ja. Lust je trouwens Cornflakes?
0: Ja, zeker wel.
1: Oh, nee. Mij niet bellen.
0: Oh, nee. Ja, dat was vroeger toen ik nog heel klein was. Mochten we 's morgens kiezen tussen een Cornflakes of Brinta.
1: Dat had ik ook voor de Cornflakes gekozen. Maar ik had waarschijnlijk gekozen voor niet ontbijten in dat geval.
0: Oké, maar ontbijten is wel verstandig, hoor.
1: Ja, weet ik maar.
0: Ze zeggen het belangrijkste maaltijd van de dag, zeggen ze eigenlijk.
1: Ja, mijn ontbijt bestaat uit koffie en sigaretten.
0: Ja, precies. Weet je waar het ontbijt van Rob Oud van Veronica uit bestond?
1: Nee, totaal niet.
0: Een glas whisky.
1: Dat vind ik dan weer een beetje over de top.
0: Ja, dat stond heel bekend. Dus hij begon dus zijn ontbijt met een glas whisky.
1: Ja, hij is niet voor niks dood.
0: Nee, dat klopt. Jongens, we gaan straks op naar de hoofdpunten van het nieuws, maar we mogen nog eventjes naar België. En dat doen we namelijk met Kees Joyce. Die komt uit Antwerpen, niet zo gek ver hier vandaan eigenlijk. En daar zit dus, Sam en Gert Bettens in. Ik moet het wel goed zeggen, hè. Op gitaar en keyboard. En wat hebben zij gedaan destijds? We zitten dan eventjes in het jaar, dan moet ik het goed zeggen. We hebben twee nummers verschoven, het jaar te laat.
1: Ik heb 1998 staan hier.
0: Ja, klopt. Oké, dan gaan we nu dus inderdaad naar Kees Joyce.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. In Congo is een grote studie gestart naar twee medicijnen tegen de dodelijke variant van het Ebola-virus die nu rondgaat. En in het centrum van Rotterdam is een man klem komen te zitten in een vuilniswagen. Mogelijk sliep hij in een container en belandde hij tijdens het legen ervan tussen het afval. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Eindhoven richting Utrecht staat 8 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De vertraging is een kwartier. Kwartier vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. 6 kilometer file. Kwartier ook op de A73 door werkzaamheden richting Nijmegen tussen Bezel en knooppunt Tichelia. 6 kilometer. A76 Geleen richting Duitse grens. 7 kilometer stilstaand verkeer door de controles.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: op de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: Wij zijn de Beverlanden.
3: En we waren samen met Danny L. Halen en Dua Lipa even Two Hearts. Het is nieuw van deze Dua Lipa. En ze heeft al een tijdje niks nieuws meer uitgebracht. Dus nu is ze dan in zee gegaan met die Danny L. Halen. Dat is een Engelse producer en componist. En men zegt dat hij bekend is vanwege zijn energieke, genre-overstijgende elektronische muziek.
4: Nou, zal best. Ik heb nog nooit van de man gehoord.
3: Ik had dat ook niet eerlijk gezegd, dus ik heb het even uitgezocht. Maar dat is dus het verhaal achter hem. Maar de combinatie is leuk en ik denk dat ze er weer een hit mee gaat pakken.
4: Ja, het is niet het beste wat ze ooit gemaakt heeft, maar ik vind het toch best wel een aardig plaatje.
3: Ja, en nou, ik vind eigenlijk alles wat ze doet leuk hoor.
4: Ja, het meeste wel, ja.
3: Mensen vroegen wel eens aan haar van, wie regelt al jouw financiën en zo dan? That does my daddy, zei ze.
4: Oh.
3: Dus papa regelt alle financiën.
4: Ja, dat deed de vader van Mariah Carey ook, maar dat is niet helemaal goed afgelopen.
3: Nee, weet je nog? Dat is een ander verhaal.
4: Oh, nee, Britney Spears was
3: Britney Spears, dat ik aan het zeggen. Ja, klopt. Ja. Right, we gaan een heel stuk terug in de tijd. We gaan met Elvis een stuk terug in de tijd naar het jaar 1965 met Such an Easy Question. Hij heeft het in 1962 al opgenomen voor het album Potluck with Elvis. Maar in 1965 kwam het uit als single. Hier is hij, Elvis Presley.

0: Elvis Presley in 1962 en waarom werd het dan pas in 1965 uitgebracht als single? Dat had alles te maken met een film, weer een film van Elvis toen al in die tijd. De film die heette Tickle Me en daarin zit dus dit nummer. Chris Rea, we weten allemaal dat hij sinds 2025 niet meer onder ons is, maar we kennen hem natuurlijk onder andere van zijn kerstgebeuren.
1: Ja, Driving Home for Christmas. Hoor je ieder jaar ongeveer 40 keer lang.
0: Ja, dat is standaard.
1: Ik vind het niet het beste wat hij ooit gemaakt heeft, hoor. Het is wel een leuk kerstplaatje, maar ik bedoel, On the Beach en meer van dat soort dingen vind ik eigenlijk leuk.
0: On the Beach vind ik een hele goede trouwens. Ja. Hij kwam trouwens uit een gezin van 7 kinderen. Zijn vader was Italiaans en zijn moeder Iers. En dan krijg je toch wel een hele aparte combinatie, hè? Chris Rea, ja, dat vind ik wel. Maar dit is een hele leuke, dus ga er even lekker van genieten. We gaan dansen met Chris Rea.

0: Mooie tekst eigenlijk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: You say, ja, prachtig. 1999, Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Hij zelf komt uit het jaar 1977 en uit Ierland. En begon aan destijds, bekend geworden moet ik dan zeggen, als zanger van de boyband Boyzone. Daar komt deze Ronan Keating vandaan. We gaan een hele aparte sprong maken. We gaan namelijk naar Wonderbar van Tenpole Tudor. Dat is een nummer dat destijds uitkwam op een heel bijzonder platenlabel. 1 augustus 1981 kwam het uit. In Engeland kwam het binnen op nummer 16, maar ging al heel snel door naar de top 10 al daar. We praten over Wonderbar en Tenpole Tudor.

0: wonderbaar van Temple Tudor. En nou, had hij dacht van, hey, dat komt vast uit Duitsland. Nee.
1: Inderdaad, dacht ik. Ja.
0: Nee, een Engelse punkband. En die punkband die bestaat trouwens nog steeds. Ja, Edward Tudor Pole, die zit erin. En daar komt dus Temple Tudor vandaan.
1: Ik vind het muzikaal gezien vind ik het twee keer niks. Oh. Maar ik vind het gewoon een ontzettend gezellig plaatje. Ja. En eigenlijk zo'n ding voor op een zuipfeestje in een café, vind ik. Maar ja, in ieder geval, ik vind hem leuk. Maar
0: vandaag.
1: Muzikaal gezien denk ik, mooi.
0: Nee, maar het is precies wat je zegt. Het is gewoon een leuk dingetje om af en toe even
1: inderdaad,
0: tussendoor te hebben. Zeg maar. Ja. Dus allemaal dit dankzij die Edward Tudor Pole. Want daar komt, zoals ik al zei, de naam vandaan. Je hebt wel eens favoriete nummers van bepaalde artiesten. Ik heb er een paar van Cat Stevens. Hier zijn we het eventjes niet over eens.
1: Nee.
0: Maar dat geeft niks.
1: Nee, niet dus een keuze. Hè?
0: Ja, daarom. Maar ik vind dit wel een van de mooiere nummers van Cat Stevens. Ik praat nu over Moon Shadow. Het kwam uit in 1970. En het werd daar ook meteen een hele grote hit. Het kwam van het album Teaser and the Firecat. Hier is hij, Cat Stevens en zijn Moon Shadow. Is hij?

0: En dan denk je natuurlijk, Moon Shadow, komt Cat Stevens daarna bij in 1971? Nou, het is echt gebeurd hoor. Hij was aan het wandelen door een park en hij zegt, het werd in één keer helemaal donker. Alleen de maan die scheen. Dus ik had helemaal geen afleiding verder van andere lichtbronnen. En toen zag ik in één keer mezelf en de schaduw van de maan op de grond. En zo kwam hij dus op zijn Moon Shadow.
1: Hey, de volgende keer start ik stiekem de verkeerde in. Hè? Dat doe ik met Johan Son of zo.
0: Wat doe je dan?
1: Matthew en Son.
0: Oh ja,
1: die vind ik leuk.
0: Ja, die vind ik ook leuk. Ja. Ik vind dit eigenlijk wel een van zijn meest mooie nummers.
1: Is zijn favoriet, hè?
0: Ja, gelukkig wel.
1: Ja. Right. Hey, het is bijna 2 uur.
0: Oh, dat betekent dat wij er vandoor gaan. Dat wil zeggen, niet helemaal, want die is er straks alweer.
1: Nee, ik ben er straks nog.
0: En dan mag hij naar huis met u. Zo heet zijn programma namelijk. De omroep is er sowieso 24 uur per dag. Dat is een ding om de hele dag gewoon aan te houden. Want tussendoor hebben we instrumentale muziek. En die is, non-stop muziek. Ja, bedoel ik. En dat is bijzonder de moeite waard om gewoon lekker aan te laten staan de hele dag. Doen ze hier goed trouwens in de winkels ook. Echt. Wij zijn er met de Hesselschudding weer komende woensdag. Zoals gezegd, de omroep is het 24 uur per dag. We gaan nog even wat moois doen. We gaan nog eventjes naar Kenya Grace. Een beetje op verzoek ook van Ad.
1: Ja.
0: Dan zitten we toch weer een beetje in Zuid-Afrika eigenlijk. Hè? Met deze Kenya Grace. En de afsluiter voor vandaag is Stranger. En dan praten we over het jaar 2023. Bedankt voor nu. En tot de volgende.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. De Franse autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken omdat op meerdere plekken tegelijk brand uitbrak. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Bijna 400 brandweerlieden proberen op dit moment met behulp van blusvliegtuigen te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Inmiddels is al ongeveer 800 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. Voor hulp aan de bevolking van Gaza is inmiddels bijna 884 miljoen euro toegezegd. Dat maakte de Europese Commissie bekend voorafgaand aan een donorconferentie in Brussel. Ook Nederland draagt bij met 5 miljoen euro. Het geld is bedoeld voor het herstel van onder meer de gezondheidszorg, de watervoorziening en andere basisvoorzieningen in Gaza. Volgens de Verenigde Naties heeft Hamas zaterdag hulpverleners in de Gazastrook geïntimideerd bij het binnenvallen van een distributiepunt. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. De maatregelen moeten voorkomen dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van volgend jaar. De EU-lidstaten mogen onder meer landbouwsubsidies eerder uitbetalen en krijgen meer ruimte om extra steun te geven. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De prijs ervan is nu hoog, vooral door de afsluiting van de Straat van Hormuz. En luchthaven Schiphol gaat reizigers met een verminderde mobiliteit vanaf 2028 zelf begeleiden. Die taak ligt nu nog bij een extern ingehuurd bedrijf waar bijna 1000 mensen werken. Zij begeleiden per jaar zo'n 750.000 reizigers van en naar hun vlucht. Volgens Schiphol is de dienstverlening steeds belangrijker en daarom wil de luchthaven meer grip op de kwaliteit ervan houden. Alle medewerkers kunnen mee over naar Schiphol en behouden hun baan. Over de precieze overdracht wordt nu overlegd. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Voor hulp aan de bevolking van Gaza is inmiddels bijna 884 miljoen euro toegezegd. Dat maakte de Europese Commissie bekend voorafgaand aan een donorconferentie in Brussel. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. En luchthaven Schiphol gaat reizigers met een verminderde mobiliteit vanaf 2028 zelf begeleiden. Die taak ligt nu nog bij een extern ingehuurd bedrijf waar bijna 1000 mensen werken. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven. Twijfels, vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en een tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip toen zeker. En ver te houden van moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. Het leven is te precieus om

0: Cheers!
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.
2: Young money, young money.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Zo wordt er nu meer zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan en worden sloten en dijken extra onderhouden. Door de droogte staat het waterpeil in rivieren en kanalen nu lager dan normaal en de Rijn en de Maas voeren ook minder water aan. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. Het onderzoek naar de dood van de Britse oud-politica Anne Widdecombe wordt geleid door de antiterrorismepolitie. De 78-jarige Widdecombe werd vorige week met ernstige verwondingen gevonden in haar woning onder verdachte omstandigheden. De politie zegt dat nieuwe informatie aanleiding is om de zaak over te dragen. Een 28-jarige man is inmiddels aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De uiterst conservatieve Widdecombe was onder meer onderminister van het gevangeniswezen. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. De Franse autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken omdat op meerdere plekken tegelijk brand uitbrak. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Bijna 400 brandweerlieden proberen op dit moment met behulp van blusvliegtuigen te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Inmiddels is al ongeveer 800 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. En omdat Oekraïne de afgelopen 8 dagen 105 Russische schepen heeft aangevallen met drones, blijft de scheepvaart in de zee van Azov voorlopig beperkt. Onder de meer dan 100 schepen die in ruim een week tijd zijn getroffen, zouden ook tankers van de Russische schaduwvloot zijn. Commerciële schepen kunnen nog wel varen, maar de toegang via de straat van Kerch en een belangrijk kanaal blijft geblokkeerd. Oekraïne zegt dat de Russische schaduwvloot, die stiekem olieproducten wereldwijd verkoopt, flink krimpt.

Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.
1: Wat als ik eerder was begonnen?

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. Het onderzoek naar de dood van de Britse oud-politica Anne Whittacombe wordt geleid door de antiterrorismepolitie. De politie zegt dat nieuwe informatie aanleiding is om de zaak over te dragen. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. En omdat Oekraïne de afgelopen 8 dagen 105 Russische schepen heeft aangevallen met drones, blijft de scheepvaart in de zee van Azov voorlopig beperkt. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. De spanningen rond de belangrijke scheepvaartroute lopen verder op na nieuwe explosies op Iraanse doelen en Iraanse waarschuwingsschoten. Het Verenigd Koninkrijk neemt extra maatregelen tegen de Iraanse revolutionaire garde die als een gevaar voor de nationale veiligheid gaat gelden. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. Volgens satellietbeelden werkt Iran nu aan zeker 2 faciliteiten, terwijl de aandacht nu vooral uitgaat naar de spanningen rond de straat van Hormuz. Experts zijn bang dat Iran na de recente conflicten sneller zou kunnen inzetten op een kernwapen. Maar Iran blijft ontkennen dat het land een dergelijk programma nastreeft. Wel rijden er auto's af en aan naar tunnels bij een ondergronds nucleair complex. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Zo wordt er nu meer zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan en worden sloten en dijken extra onderhouden. Door de droogte staat het waterpeil in rivieren en kanalen nu lager dan normaal en de Rijn en de Maas voeren ook minder water aan. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat het vasthouden en overbrengen van Oekraïners in strijd is met het internationaal recht. De EU wil dat de lidstaten de druk op Rusland verder opvoeren. Vandaag wordt er in Brussel overlegd over het 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland, alleen is daar nog altijd geen overeenstemming.

Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat bij Kelpen-Oler een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten op onthoud. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder een kwartier extra reistijd. Op de A27 Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum 10 minuten oponthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Je hebt nu vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 40 minuten vertraging. De A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten op onthoud. Van de A27 Breda richting Gorkum door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. De A73 Nijmegen richting Maasbracht voor knooppunt Tiglia 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door de grenscontroles duurde er daar nu een uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vrijdagmiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Vorige week schoot een federale immigratieagent in Houston een Mexicaanse immigrant dood tijdens een verkeerscontrole. Dat leidde in de VS tot veel protesten omdat het niet de eerste keer was. Later bleek het slachtoffer helemaal niet het doelwit van de federale operatie te zijn. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. De spanningen rond de belangrijke scheepvaartroute lopen verder op na nieuwe explosies op Iraanse doelen en Iraanse waarschuwingsschoten. Het Verenigd Koninkrijk neemt extra maatregelen tegen de Iraanse revolutionaire garde die als een gevaar voor de nationale veiligheid gaat gelden. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. Volgens satellietbeelden werkt Iran nu aan zeker 2 faciliteiten, terwijl de aandacht nu vooral uitgaat naar de spanningen rond de straat van Hormuz. Experts zijn bang dat Iran na de recente conflicten sneller zou kunnen inzetten op een kernwapen. Maar Iran blijft ontkennen dat het land een dergelijk programma nastreeft. Wel rijden er auto's af en aan naar tunnels bij een ondergronds nucleair complex. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat het vasthouden en overbrengen van Oekraïners in strijd is met het internationaal recht. De EU wil dat de lidstaten de druk op Rusland verder opvoeren. Vandaag wordt er in Brussel overlegd over het 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland. Alleen is daar nog altijd geen overeenstemming.

Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits met vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 40 minuten vertraging. Van de A27 Breda richting Gorkum. Bij Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten op onthoud. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. Van de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Bezel en Welveld een kwartier vertraging. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht voor knooppunt Tichelia 4 kilometer file en een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

85 Europe and Rock the Night. Het is vandaag 13 juli. Wat gebeurt er allemaal in de geschiedenis op deze dag? In 1977 vindt er een enorme stroomstoring in New York plaats. De daaropvolgende nacht wordt gekenmerkt door plunderingen, brandstichting en duizenden arrestaties. En 1985 Live Aid vindt gelijktijdig plaats in Londen en Philadelphia. En binnen dit concert voor de hongersnood in Ethiopië wordt door ruim 1 miljard mensen bekeken en groeide uit tot een van de beroemdste muziekevenementen ooit. Dan de verjaardagen van deze maandag, de 13e. Wie zijn er allemaal jarig? Waar staat er taart op tafel? Bijvoorbeeld bij Harrison Ford. Hij wordt vandaag 84 jaar en je kunt hem kennen uit de series Star Wars films en Indiana Jones. Ook Tom Kenny is jarig. Hij wordt vandaag 64 en is bekend als een stemmetje van SpongeBob. Jarno Trulli, de ex-Formule 1-coureur, wordt vandaag 52 jaar. En de Nederlandse Surinaamse rapper Def Rhymes is vandaag ook geboren. Hij zou 55 zijn geworden, maar overleed op 53-jarige leeftijd aan hartfalen. Mocht jij jarig zijn op deze maandag, dan namens het hele team van Streek Omroep de Beverlanden

hele grote hit van Def Rhymes uit 1999. Doekoe op zijn geboortedag. En zoveel doekoe had hij trouwens niet. Want om in zijn thuisland begraven te kunnen worden, moest er een kruisvinding opgezet worden die 50.000 euro opleverde. En wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weer voor morgen. Het wordt dinsdag volop zomer in de Beverlanden. De zon die laat zich vaak zien en het blijft droog. In de middag loopt de temperatuur op naar zo'n 30 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. Kortom, een prima dag voor wie van de zomer.

0: Altijd heerlijke muziek, deze van Roosevelt. Dit was Shadows.
1: Dit is Naar Huis. Met Ad Vermeer.
0: En dan vooruit de hitlijsten van dit moment. Een nieuwe single van Somber uit New York. En die plaat kreeg ons dus mee. My Body Isn't Ready. Ready waarvoor? Dat moeten we toch nog eens even gaan uitzoeken. Heet door de aanhoudende warmte en droogte waarschuwt waterschap Schelderstromo voor een grote kans op blauwalg in sloten, vijvers, plassen en stadsgrachten. Blauwalg is een bacterie die giftige stoffen kan produceren en gezondheidsklachten kan veroorzaken bij mensen en dieren. Zie je groenblauwe drijflagen op het water liggen? Lijkt het water op erwtensoep of ruikt het vreemd? Ga dan niet in het water en laat ook je hond er niet in zwemmen. Waterschap waarschuwt daarnaast ook voor botulisme. Dode vogels of vissen kun je beter niet aanraken, maar melden bij de gemeente of het waterschap. Naar de verwachting neemt de kans op blauwalg de komende weken verder toe. Nou, daar zijn we dan weer lekker mee. Verder met de muziek in Naar Huis. Dit is de nieuwe Harry Styles.

Respect Your Mother. En zo is het maar net. Het nieuwe single van Harry Styles heet Dance No More. Bijna 5:30 geworden. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. En tot die tijd heb ik er nog eentje. De nieuwe single van Bruno Mars, Oh My.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

nieuwe single van Adam Lambert heet Under the Rhythm. En mocht je nu de afgelopen 3 minuten denken, waar ken ik dat van? Inderdaad, van dit ATC Around the World uit het millenniumjaar 2000. The kisses.

Can I Believe in You? En daarvoor hadden we die geweldige nieuwe single van Het Rocka, een producer uit de Verenigde Staten van Amerika. Zijn laatste single, Jewel. De gemeente Goes die verlengt de pilot met basisbanen tot maart 2028. Het project helpt inwoners met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk met een maatschappelijk doel. De proef begon in 2024 met 8 beoogde werkplekken. Inmiddels zijn er 6 ingevuld en zijn de eerste resultaten positief. Deelnemers die krijgen niet alleen werkervaring, maar ook begeleiding bij bijvoorbeeld financiën en persoonlijke ontwikkeling. 1 deelnemer heeft inmiddels een betaalde baan gevonden en een 2e die lijkt die stap binnenkort ook te gaan maken. Met de verlenging wil de gemeente deelnemers meer tijd geven om zich verder te ontwikkelen. Verder met de muziek in Naar Huis de Beveland's avondshow tot aan 7 uur hier op Streek Omroep de Beveland op deze maandag de 13e juli alweer. Terug in de tijd, George Michael, Andrew Ridgeley, oftewel Wham.

Jami Chico. En ik vind het eigenlijk echt zo'n plaatje voor aan een tropische loungebar met een lekkere cocktail of een biertje in je hand. Nou, misschien staat je dat binnenkort te wachten. Bijna 6 uur geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor het nieuws. En tot die tijd een groot hit uit de jaren 80. Joe Lewis en de nieuws, The Power of

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Ook opent er deze week een dagopvang op het terrein, zodat asielzoekers niet langer buiten hoeven te wachten. Minister Van den Brink wil daarmee de onrust en overlast rond het centrum terugdringen. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Volgens de minister blijven de maatregelen tijdelijk en is extra opvang elders in het land hard nodig. De 6 slachtoffers van de grote natuurbrand in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om mensen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Het dodental staat nu op 13 nadat gisteren een 93-jarige Britse vrouw in het ziekenhuis overleed. De brand brak donderdag uit bij Los Gallardos en verspreidde zich razendsnel. Sommige mensen overleden toen ze probeerden te vluchten. De autoriteiten zijn nu de andere slachtoffers aan het identificeren met behulp van DNA-onderzoek. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Vorige week schoot een federale immigratieagent in Houston een Mexicaanse immigrant dood tijdens een verkeerscontrole. Dat leidde in de VS tot veel protesten, omdat het niet de eerste keer was. Later bleek het slachtoffer helemaal niet het doelwit van de federale operatie te zijn. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien tot 10% minder melk. Ook groeit er te weinig gras voor het vee en is er dus later ook onvoldoende hooi. Boeren zetten extra ventilatoren en watervernevelaars in, waardoor de energiekosten flink oplopen. Kaasmakers waarschuwen dat de aanhoudende hitte de productie en de prijs van de Parmezaanse kaas onder druk zet. Want de rijpende kazen moeten ook gekoeld worden.

Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 10 minuten op onthoud. Van de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Bijlveld 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: met Ad Vermeer. Ad
1: Vermeer. Even na 60 geworden op deze zonnige maandag. En welkom bij deel 2 van Ruis de Beverlandse Avondshow hier op Streekomroep de Beverlanden. Zoals je van ons gewend bent, beginnen wij deel 2 altijd met de Airplay track van deze week. En het is mooier geworden, Joel Corry en een zonnige Whisper. Joel Corry is een Britse DJ en producer die de afgelopen jaren uitgeroeid is tot een vaste naam binnen de internationale dance scene. Na zijn doorbraak met Head & Heart volgden meerdere wereldwijde hits waarmee hij zich ontwikkelde tot een van de bekendste dance-artiesten van het Verenigd Koninkrijk. Met Whisper brengt Corry een energieke house track met invloeden uit de dancepop. Het nummer gaat over de intense gevoelens van verliefdheid en de gedachten die daarbij blijven terugkomen. Wil je meer weten over deze plaats? Kijk dan even op de Facebookpagina van Streekomroep de Beverlanden, want er staat een heel verhaal over deze plaat.

schilder van Nick Dedewijk Colts. Hoe kan je het nou koud hebben met deze temperaturen? Daarvoor hadden we Alesso en One Republic in Your Eyes. En daarmee werd het om en bij 6:15. We gaan eens even kijken naar de Beverlandse weerbericht voor morgen. Morgen wordt weer de zomerse dag op de Beverlanden. De zon die laat zich vaak zien en het gaat droog blijven. In de middag loopt de temperatuur op naar zo'n 30 graden Celsius met een zwakke tot matige noordoostenwind. Kortom, een prima dag voor wie van de zomer houdt.

je bed. Nou, dan zal het wel lekker warm zijn op dit moment. Rob Bakker uit Geersdijk is zaterdagmiddag benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Loes Meeuwissen reikte de koninklijke onderscheiding uit tijdens het Eindeloos Eilandfestival in Kortgene, oftewel EEF. Bakker die krijgt onderscheiding voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de samenleving. Al ruim 40 jaar zet hij zich in voor onder meer de gezondheidszorg en cultuur. De afgelopen 20 jaar doet dat hij vrijwel fulltime op.

het altijd een beetje Schots accent in met deze plaat op de een of andere manier. Ed Sheeran en van Ed Galloway Girl. Daarmee werd het bijna 6:30. Dat betekent dat ik er nog eentje kan draaien voor de headlines van het nieuws. Ik heb gekozen voor de nieuwe single van Teddy Swims. Dat is mooier geworden. Break up in a

0: De Zomerse 50. 19 juli vanaf 12 uur. Alleen op Streekomroep de Beveland.
1: De Zomerse 50.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. 6 slachtoffers van de grote natuurbrand in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om mensen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien minder melk, stijgen de energiekosten en groeit er te weinig gras. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

zat van de week even te zoeken. Ik wilde wat draaien van Aretha Franklin. En toen schoot deze mee in één keer te binnen. Samen met Dave Stewart en Annie Lennox van de Eurythmics. Sisters are doing it.

De Four Tops. En ze zongen over Loco in Acapulco. Ik weet niet of jij er ooit wel eens geweest bent. Ik persoonlijk niet, maar het schijnt een gevaarlijk stadje te zijn. Uit het onderzoek van de Zeeuwse rekenkamers blijkt dat de controle op de energiebesparingsplicht bij bedrijven effect heeft, maar nog veel te weinig wordt uitgevoerd. Bij ongeveer 8 van de 10 gecontroleerde bedrijven werden overtredingen vastgesteld. Vanaf volgend jaar worden de controles daarom flink uitgebreid. En in de gemeenteraad van Rijmerswaal ontstond daar wel een discussie over. ProDi vindt dat handhaving nodig is om bedrijven te helpen verduurzamen. Terwijl Leefbaar Rijmerswaal en de VVD waarschuwden voor te veel regels en bureaucratie. Uiteindelijk steunde de raad de aanbevelingen van de rekenkamer. Het college komt later dit jaar met een plan waarin staat hoe de strengere controles uitgevoerd gaan worden. De bouwzaak heen natuurlijk van hun single Magnetic van deze drie heren uit Noorwegen. Nou, ze hebben de nieuwe uitgebracht en daar vond ik Magnetic al geweldig. Maar deze mag er ook zeer zeker wezen. Lose My

0: komt allemaal uit Noorwegen, deze nieuwe single van de Bauza. En dat heet allemaal Lose Myself. Nou, we gaan eventjes een beetje reizen. We gaan niet zo heel erg veel verder dan Noorwegen. We gaan naar Zweden, want daar komt de volgende band vandaan. Hier is de plaat in zijn verhaal met Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is midden in de nacht. Ineens schrik ik wakker. Ik realiseer me dat ik zojuist gedroomd heb en merk dat mijn hart nog steeds door mijn keel giert van opwinding. Mijn hoofd bonkt nog even na en daardoor komt zelfs het zachtste geluid keihard bij me binnen. Ik droomde namelijk dat ik kon vliegen. Tegen een helder blauwe lucht spreidde ik mijn vleugels uit en vloog over de stad waar ik woon. Beneden mij zag ik de toppen van de bomen onder me wegschieten. Ik zag de auto's en de metro's rijden, maar vanaf de hoogte waar ik vloog leek het net speelgoed. Nu ik terugdenk aan die enerverende droom, breekt het koude zweet me opnieuw uit. Ik stap uit bed en zet het raam van mijn slaapkamer open. Ondertussen moet ik weer denken aan alle dingen die jij tegen me gezegd hebt. Ik sluit mijn ogen even en onmiddellijk zie ik mezelf weer vliegen. Ik zweef hoog boven de daken en de brede boulevards van deze stad. Ach, wat zou ik graag willen dat ik kon vliegen. Dan zou ik jou vanuit de lucht ongemerkt de hele dag in de gaten kunnen houden. Ik zou je stiekem volgen waar je ook heen zou gaan. En misschien zou ik er dan eindelijk achterkomen wie jij nou eigenlijk werkelijk bent.

dat en zijn verhaal voor deze aflevering van Naar Huis de Beverlandse Avondshow. Per Gessle, Marie Frederiksen en I Wish I Could Fly. Aanstaande maandag om en erbij 7:15 hebben wij een nieuwe plaat in zijn verhaal klaar liggen met Bart van Leeuwen.

en Poker Face. Daarmee werd het bijna 7 uur. Dat betekent dat deze naar huis erop zit. Morgen om 5 uur weer de nieuwe aflevering. Zo meteen aan 7. Peter en Martin met Rotblok. Wens ik je veel plezier. We doen als mij ook met Jan Steen die tussen 9 en 11 vandaag op de radio zit. Rotblok, de boys are back in town. Ze komen er zo aan na het nieuws van 7 uur. Ik zeg graag tot morgen.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. Ze willen samen nieuwe onderscheppingsraketten ontwikkelen en kennis delen. De landen willen ook de militaire vereisten en de regels gelijk trekken. Oekraïne kampt met een tekort aan Amerikaanse Patriot-raketten, terwijl Rusland de productie van zijn aanvalsraketten opvoert. De 10 landen hopen dat meer Europese partners zich snel bij het initiatief aansluiten. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Ook opent er deze week een dagopvang op het terrein, zodat asielzoekers niet langer buiten hoeven te wachten. Minister Van den Brink wil daarmee de onrust en overlast rond het centrum terugdringen. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Volgens de minister blijven de maatregelen tijdelijk en is extra opvang elders in het land hard nodig. Er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Minister Van Veldhoven breidt de regeling verder uit met onder meer producenten van kunstmest, glas, steenwol en keramiek. Ook wordt de subsidie sneller uitbetaald. Voor de regeling is in totaal 318 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is opgezet als compensatie voor de hogere stroomkosten die het gevolg zijn van het Europese emissiehandelssysteem. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien tot 10% minder melk. Ook groeit er te weinig gras voor het vee en is er dus later ook onvoldoende hooi. Boeren zetten extra ventilatoren en watervernevelaars in, waardoor de energiekosten flink oplopen. Kaasmakers waarschuwen dat de aanhoudende hitte de productie en de prijs van de Parmezaanse kaas onder druk zet. Want de rijpende kazen moeten ook gekoeld worden.

weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67 Eindhoven richting Venlo. Bij afrit Panningen staat een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Tussen Simpelveld en de Duitse grens een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de Duitse A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij Rockblog Radio. Het is weekend is weer voorbij en de maandag is begonnen. Geweest een paar uur geleden.
1: Maar ik kan het zeggen.
0: Dus gaan we nu beginnen met Rockblog Radio op maandagavond.
1: Ja, onze werkweek zit er alweer bijna, bijna op. Niet wil ik niet zeggen, maar we zitten weer een dag op. Ja,
0: ja zeker wel. We hebben de kop er alweer af gehakt.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, lekker hoor. En zo met die hitte. Nou is het weer heerlijk in de airco. Ja. Met een airco aan eigenlijk. We zitten niet in de airco natuurlijk.
1: Nee. Ik heb natuurlijk lekker langs het water gezeten. Lekker in de wind. En, ik vind het helemaal prima.
0: Heb je een boot?
1: Nee, dat niet. Ik had er wel eens over gedacht, maar die wil ik dus echt niet. Oké. Okay. Moet de wind er ook maar eens kwijt.
0: Ja, bedoel, je kan hem niet in het water laten liggen hoor.
1: Nee, dus dat plan heb ik een paar jaar geleden al...
0: Laten varen,
1: ja.
0: Afgezonken.
1: Nee.
0: Oké. Okay,
1: nee, ja, ben je slaaf van jezelf.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik zou er ook niet aan moeten denken. Mijn vader heeft ooit zijn zeilboot, zou die gaan opknappen. Is nooit gebeurd, hebben we gewoon weer verkocht. Stond een jaar lang in de garage bij ons. Nee.
1: Ja, nee.
0: Blijft bij plannen. Ja. Oké, we openen de avond met Braindead van Exodus. Ja, een plaat van 1987 die zowel op vinyl als op cd uitkwam. Ja, dat was enigszins uniek, want ja, nog niet iedereen in die tijd had een cd-speler.
1: Nee.
0: Dus ja, het was natuurlijk een beetje...
1: Ik vind alleen die hoest vind ik een beetje...
0: Ja, een beetje zo.
1: Met z'n vijf van die bar met die schedeltjes.
0: Ja, ervoor. Ja. En er wordt wel uitgelegd van wie de schedels zijn, hè?
1: Maar ik had die schedels weggelaten.
0: Zo van, this is us going to end up like this.
1: Ja, is ook zo.
0: Ja, weinig inspiratie, denk ik.
1: Ik denk het, ja. Maar dat is voor het tweede album.
0: Ja, inderdaad.
1: Oké,
0: we hebben natuurlijk ook een stukje nieuwe voor jullie klaarstaan. Ja. Daar gaan we gelijk mee beginnen met A Night in Texas.
1: Ja, deathcore. Ja, kijk, er zijn genoeg mensen die het helemaal geweldig vinden. Wij zitten niet zo helemaal in die scene natuurlijk.
0: Nee,
1: live vind ik het wel leuker dan
0: audio. Ja, dat ben ik wel eens.
1: Ja, ze komen uit Australië. En het vijfde album heet The Darkest Side of Humanity, wat 4 september uitkomt. En ja, de band zegt zelf ook, het wordt het meest brute en extreme album tot nu toe.
0: Oh, zo.
1: Dus de liefhebbers mogen het even in de gaten houden. Deze single komt in ieder geval vanaf.
0: Dan kom je uit Australië, heet je A Night in Texas.
1: Ja.
0: Ach, vooruit. Ik denk dat het misschien een droom is van die jongens.
1: Tokyo Blade komt er ook niet uit.
0: Nee, dat is ook weer zo. Oké, met Aesthetic Misery van A Night in Texas.

0: Oké, okay, dit gaat echt altijd van voor naar achter veel, veel vocalen.
1: Ja, dat ja, klopt. Dat
0: lijken bijna popliedjes.
1: Ja, er zitten genoeg vocalen in.
0: Ja, dat inderdaad. Ja. Ja, dat vind ik altijd een beetje het dingetje. Dat dan de muziek een beetje weggeduwd is. Maar dat is iedereen ding natuurlijk.
1: Ja, hoort er een beetje bij. Hè?
0: Ja, zeker wel. Ja. Oké, okay, we hebben nog een nieuwtje klaarstaan. Namelijk Velveteen Queen. Een Zweedse, ja... Classic rock band is het wel. In principe zijn behoorlijk beïnvloed door Guns N' Roses, Aerosmith en Velvet Revolver. Dus ja, dat is overduidelijk hoor. We hebben een paar weken geleden nog wat van ze gedraaid. Ik hou van dit soort echte hard rock. Toetje heavy metal, maar het vooral hard rock.
1: Een beetje van de sleaze.
0: Ja, sleaze, rock, glam. Net niet helemaal, maar dat mag de pret niet drukken. Oké, wat hebben ze voor je klaarstaan? Adrenaline van Velvet Queen.

0: Ja, Living in Adrenaline van Velvet Queen. Velveteen Queen.
1: Velvet Queen klinkt beter, ja. Maar ja, ja,
0: Velveteen Queen.
1: Maar er zullen waarschijnlijk een paar van rondlopen.
0: Dat denk ik zomaar. Ja, ja, dat is van de nieuwe plaat The Greater Good, die uitkomt op 18 september.
1: Kijk, ik moet even wachten. Ja. Oké, is ook zo. Ja, Amon de Mart. Ik doe het gewoon op zijn Hollands.
0: Amon de Mart.
1: Amon de Mart. Nee, ze hebben een nieuwe single uit. Dat is eigenlijk het eerste akoestische nummer dat ze ooit hebben opgenomen.
0: Oké.
1: Okay. Is wat anders eigenlijk. Een beetje meer gebaseerd op van die Noorse oude sages. Maar ja, ik zeg, het is weer eens wat anders. En ik weet niet of ze daar een compleet album mee gaan maken. Het lijkt me eigenlijk niet, maar...
0: Nee, ik denk het ook niet, maar...
1: Nee, maar goed. In oktober staat trouwens de All Father Awakens Tour. Ja, met Orbit Culture en Soilwork. Dat staan ze 18 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. En... 2 dagen later, 20 oktober, Mainstage in Den Bosch.
0: Kijk, ja. Nou, Amon de Mart.
1: Ja.
0: Met Uphaf.
1: Ik denk dat het Uphaf is.

0: gods knew not where their stations were.
1: Jawel, Amon Amarth met Uphoff.
2: Ja. Wat, toch ja, Engels is.
1: Toch Engels is voor ja. Upheaval en ja.
2: Oud-Engels.
1: Oud-Engels denk ja. ik. Ja, dan ik denk geen Gaelic, maar dat is echt nee. een hele andere taal. Waarschijnlijk.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, we hadden toen net Velveteen Queen gedraaid. Ja, die band die zit natuurlijk een beetje in de hoek van Guns N' Roses, Aerosmith. Ja, en zelfs Skid Row.
2: Ja,
1: en
2: klopt.
1: Toevallig heb ik ook wat van Skid Row natuurlijk.
2: Goh, dat is puur toeval, zeg
1: nee,
2: je dit.
1: Nee, helemaal niet. Nee, ik zat nog wat dingen te zoeken en toen kwam er ineens... Ik denk, ah, die is lang geleden. Ik denk, een beetje Skid Row. Ik ken er altijd tussendoor, ja, tussenin. Jawel. Ja, van de, even kijken, de plaat Slave to the Grind. Geweldige ja. plaat. Die is eigenlijk ja. best wel stevig.
2: Ja, ja, dat klopt, ja.
1: Echt een stevige ja. plaat. Tot, zelfs een beetje tot de trashy aan toe, vind
2: sommige,
1: ik.
2: Sommige nummers ja. wel, ja. Klopt.
1: Maar toch ietsje meer een beetje een sleazer ook. Ja. Psycho Love, Skid Row.

0: Ja, die kan nog een schil, hè.
1: Ja, Sebastiaan.
0: Ja, het is wel ietsje minder natuurlijk. Maar ja, de heer is ondertussen ook natuurlijk weer op wat meer respectabele leeftijd gegeven.
1: Ja, ik zag de laatste van de week, vorige week, een foto van hem voorbij komen. En ik dacht van, oeh. Maar...
0: Ja, kijk je zelf in de spiegel.
1: Ja, hè? Nee, ja, oeh.
0: Wat, oeh. Chick magnet.
1: Ja.
0: Oké, we gaan maar gauw door voordat het ongemakkelijk wordt.
1: Ja.
0: Oké, de band Fuming Mouth. Die komen uit de United States. Milford, Massachusetts. Dat is ook zo'n woord dat het zo slecht op je bek kan komen. Massachusetts.
1: Ja, die zal ik wonen.
0: Ja, en hebben die stomme Bee Gees er ook nog eens een liedje over gemaakt.
1: Ja, dat wil ik.
0: In ieder geval, Fuming Mouth. Ze hebben een nieuwe plaat. Die komt, geloof ik, nog uit. Of die is al uit. Dat kon ik even niet helemaal goed uitvinden. The Ringing Bell met het nummer Cheat Death. Ja, en lijken ze een beetje op Entombed. Ja, dat doen ze wel, maar ze doen het wel leuk.

0: Ja, dat denk dat veel mensen dat willen doen. Ja, cheating denk, death. Maar denk, ja, helaas gaat dat niet altijd lukken. Nee, nee zeker niet. Eens even kijken. We gaan eens een coverkje doen.
1: Ja,
0: jazeker wel. Het is weer tijd, want het is 19:30 geweest. Ja, wat hebben we deze keer in de cover, Peter?
1: Ja, Doro en Rob Halford. Ja, kijk, vorige week woensdag is Bonnie Tyler overleden. Ja. Dat heb iedereen wel meegekregen, 75-jarige leeftijd. Volgens mij een Portugees ziekenhuis waar ze volgens mij werd behandeld sinds mei. En ja, ze is niet meer. Eigenlijk heet ze trouwens niet zo, hè. Gaynor Hopkins heet ze eigenlijk.
0: Ja, dat weet ik niet zo goed.
1: Hè? Nee, ik ook niet. Maar hoe
0: is Hopkins?
1: Oh, nee, niet helemaal zo. Maar goed, weet je, dan ook zoiets van, nou ja, het origineel van Total Eclipse of the Heart is wel een leuk nummer, maar een beetje kapot gedraaid. Ik dacht, nou, weet je wat, we pakken deze nog wel een keer van Doro en Rob Halford. We hebben hem wel eens een keer gedraaid, volgens mij, vorig jaar ergens of zo. Maar ik dacht, we trekken hem nog een keer uit de kast.
0: We trekken hem nog eens even uit de kast. We stoffen hem even af.
1: Ja.
0: We zetten hem op de plaat.
1: Yes.
0: Total Eclipse of the Heart, Doro en Rob Halford. Oh my god. Yeah.

0: Ja, als eer betoon aan Bonnie Tyler.
1: Ja, zeker. Inderdaad. Ja, ik zag op Facebook in één keer dat William Shatner, oftewel Captain Kirk,
0: ja,
1: is making a heavy metal album at 95.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Inderdaad, meneer gaat nog eventjes een heavy metal album maken. Ja, daar krijgt hij natuurlijk hulp bij van Rob Halford.
0: Oké. Okay.
1: En ook Motorhead Mickey D zit erbij, volgens mij. Even kijken. Ik zal het een beetje in het Engels even voorlezen. Dat is wel het makkelijkste. He is covering a Black Sabbath, Judas Priest en Iron Maiden. Dat is, gaat hij coveren. With his spoken word delivery, riding over thunderous guitars and pounding drums. It's a full album and not a one-off joke. Ja, dus ja, 35 muzikanten. En ja, gepikt, bij elkaar gepikt door William Shatner.
0: Oké, okay, nou ja.
1: Dus ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ja. Als het iets is, wat, dan gaan we er zeker wat van draaien. Ja, metal, zoals William Shatner zegt, has always been a place where imagination gets loud. I chose them because they have something to say and because metal demands honesty.
0: Kijk.
1: En als Captain Kirk dat zegt,
0: dan geloof ik het allemaal. Dat bedoel ik.
1: Die Shatner is ook overigens. Ja, hartstikke leuk. Oké, nou, dat wordt dus even iets leuks in de toekomst. Ja. Gaan we nog eens wat draaien natuurlijk. Jazeker. De band Tyrant. Nou, er zijn er natuurlijk duizend van.
0: Ik wou net zeggen. We hadden het er net over.
1: Ja, maar deze band komt uit Lansing, Michigan. En is een heavy metal band. Samengesteld door twee broers. Philip en Andrew Winters in 2012. Ja, ze hebben ondertussen al wat liedjes gemaakt natuurlijk. En ze hebben een nieuwe plaat. Die gaat uitkomen over een dag of 4, 17 juli, Emergo, oftewel ja, helemaal voor de Zeeuwen natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: En dit nummer heet Into the Light.

0: Into the Light van Tyrants. Ja, apart einde trouwens.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Lo-fi.
1: En ineens bam.
0: Ja, ja. Ja, maar dat heb je gewoon met die dingen. Dat kan met die computers. Die doen het gewoon, die kappen het af.
1: Ja.
0: Juist. Oké, we hebben nog eens eentje van de lijsten van Marijs. Ja, elke week proberen we natuurlijk weer twee van zijn lijsten te draaien.
1: Ja.
0: Dit keer staat de band Stigmatism op de boek, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: Ja, raw-faced hardcore band uit New York en Montreal, Canada. Dus dat zijn twee landjes bij elkaar. Nou, als dat maar goed gaat. Wel, ja, die Amerikanen en dingen is een beetje net zoiets als Nederlanders en Belgen. Even kijken. Van de plaat Ignorance in Power uit 2024 gaan wij draaien Retox. En ja, ze zitten vooral een beetje natuurlijk tegen het jaren 80 stijl en dergelijke. Dus we gaan eens kijken.
1: De volle 35 seconden.
0: Ja, inderdaad. Dat wordt knallen en beuken. Dus ik moet nog opschieten ook. Oké, 35 seconden. Komt het dan. Stigmatism met Retox.

0: Ja, Pearl Jam met Alive. Ja, was een live uitvoering. Heerlijk.
1: Yes.
0: Zeker weten. Ja, ik zag de, nou, de band die nu komt, daar ben ik niet zo blij mee.
2: Nee, hoezo?
0: Nou, de band heet Mouth Ulcers, oftewel zweren je bakkers. En ja, daar heb ik wel eens af en toe last van. En dat, als je nou eens op je lip bijt, heb je dat natuurlijk wel eens. Maar ik heb het wel eens dat het spontaan ergens, in één keer voel ik zo'n plek. Ik denk, ah shit, daar komt er weer een. Ja. Zo'n periode zo. En dan een paar weken, en dan ben ik er weer een poosje vanaf. Maar nu heb ik het gezegd, dus het zal binnenkort alweer eens een keer gebeuren.
2: Ja, maar goed, dit zijn jonge twintigers uit Londen. Ze maken een beetje postpunk, een beetje gothic. The Cure is nooit ver weg eigenlijk. Nee. Ja, voor 4 maanden geleden speelden ze hun eerste optreden. Was op Groundzone in Paard in Den Haag. Dat was de eerste live show ooit.
0: Okay.
2: En afgelopen vrijdag is de debuut-EP uitgekomen, Silent Pictures. En dit is de titeltrack.
0: Oké, nou dan gaan we draaien dan. Silent Pictures, Mouth Ulcers.

0: Jawel, Silent Pictures van Mouthwashers. Ja, nou mensen, we hebben nog niet meer zoveel te doen.
1: Nee, we doen er een eentje. Ja. We gaan een oudje van Caius doen.
0: Ja. One Inch Man, ja. Caius. Tot zometeen.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging komt. Vorige week stopten de beide organisaties nog vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De EU is fel tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Aanleiding is een plan van de Amerikaanse president Trump om 20% tol te heffen op de scheepvaart door de zeestraat. Berendsen zegt dat vrije doorvaart niet onderhandelbaar is. De doorgang door de straat van Hormuz was altijd gratis en moet dat ook blijven, zo vertelde EU-buitenlandchef Callas na afloop van de bijeenkomst in Brussel. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. Ze willen samen nieuwe onderscheppingsraketten ontwikkelen en kennis delen. De landen willen ook de militaire vereisten en de regels gelijk trekken. Oekraïne kampt met een tekort aan Amerikaanse Patriot-raketten, terwijl Rusland de productie van zijn aanvalsraketten opvoert. De 10 landen hopen dat meer Europese partners zich snel bij het initiatief aansluiten. En er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Minister Van Veldhoven breidt de regeling verder uit met onder meer producenten van kunstmest, glas, steenwol en keramiek. Ook wordt de subsidie sneller uitbetaald. Voor de regeling is in totaal 318 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is opgezet als compensatie voor de hogere stroomkosten die het gevolg zijn van het Europese emissiehandel.

Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76, Geleen richting Aken, tussen knooppunt Kunderberg en Simpelveld 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, zoals het nummer al zei, hè?
1: Ja.
0: Welkom terug.
1: Ja.
0: bij het volgende uur rijden.
1: Volgens mij stond er ook een nieuw album op de rol voor Prong.
0: Is dat zo?
1: Ja, voorbij zag komen.
0: Ja, ze hebben toch al 13 studioalbums gemaakt. Ja. Nou ja, misschien komt nummer 14 er een keer.
1: Ik denk het wel.
0: Lucky 14.
1: Voorbij zag komen in ieder geval. Ja, en dan was er vorige week ook ineens... je had al een lijstje gestuurd. Stond er nog de oude Anthrax in. En ineens een dag later een nieuwe Anthrax. Ja. Ik dacht, nou, dan pakken we toch de nieuwe maar.
0: Ja, zeker.
1: Het nieuwe album Cursum Perficio. Ja, ik had er zoiets van... Kijk, weet je wat het betekent? Het is Latijn voor mijn reis is tot een einde gekomen.
0: Ja, ja.
1: Dus toen zit ik te denken van... Ja,
0: wordt dit het laatste album?
1: Wordt het laatste album.
0: You never know.
1: Het komt 18 september uit, want tussen dit album en het vorige album zat ook al 10 jaar natuurlijk. Ja. Hè? For All Kings, dat was ook al 2016. Dus ja, goed, je zou het af kunnen leiden dat het gewoon het laatste album is. Dat
0: misschien
1: zou kunnen.
0: Wel, maar... Ja, jongens beginnen ook wat ouder te worden. Ze hebben misschien zoiets van, weet je wat, we doen nog één album. En dan blijven we gewoon... Dat trekken we ook weer een paar jaar door.
1: Ja,
0: en dan kijken we wel weer verder. En dan,
1: kijk al die tijd, hè. Megadeth, Sepultura. Dat is allemaal afscheidstournee zijn ze bezig. De Scorpions al 10 jaar weer afscheidstournee bezig.
0: Ja, 20, 30.
1: Nee, maar goed. Er komt wel een keer een eind aan deze die generatie natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Op een gegeven moment hebben we die ook zoiets van, ja. Hm. Maar wat ze wel doen, is nog steeds wel een hele goede plaat maken. Want ik heb dit nummer zitten luisteren. Het is een heel apart nummer eigenlijk. Zelfs een beetje black metal sferisch dingetje zit erin. En wat, hoe heet het? Met even kwijt. Blast Beats. Allemaal, hij kan het ook heel goed hoor. Het is een heel apart nummer. Heel donker.
1: Ja.
0: Absoluut. Een beetje atypisch Anthrax. Maar dat was eigenlijk al met For All Kings. Er zaten al van die atypische nummers een beetje op.
1: Ja, maar hoe het de eerste single, hoe heet het, It's for the Kids?
0: Ja, die was weer helemaal Anthrax.
1: Ja, dat bedoel ik. Dus laat de mensen ze al voordelen.
0: Ja.
1: Yep.
0: The Edge of Perfection. Ook best wel een heftige clip erbij.
1: Yeah.
0: Van Anthrax, de nieuwe.

0: Ja, te gek nu we dit echt zo. Ja, ik zeg het net al. Ja, ze weten zichzelf toch een beetje opnieuw uit te vinden, Anthrax.
1: Maar dit is natuurlijk een beetje aan hun de keuze wat ze kijken. Want dit is natuurlijk de tweede single. Ze hebben natuurlijk de keuze welke singles ze uit gaan brengen voor het album uitkomt. Natuurlijk,
0: dat eerste single was gewoon een beetje zo van, oké, dit is Anthrax, weet je wel. Als ze deze als eerste hadden mensen iets gehad, hoe, je moet even aan wennen. Maar daar zat de sound al een beetje in, zou ik maar zeggen. Ja,
1: ze hadden deze ook natuurlijk niet als single uit kunnen brengen. Dat is gewoon een albumtrack. Ja. Natuurlijk, had ook kunnen, natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Maar goed, het is een keuze en iedereen is wel verrast.
0: Eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. Ik weet nog een keer, dat zag ik ze live in Amsterdam. Dat was, de Fred is Real. En toen deed ze ook, waar een beetje aan het geinen. Op een gegeven moment een beetje à la grindcore of death metal à la, weet je, Cannibal Corpse. Toen deed je Charlie Binant echt zo tut. De rest van het gelijk, death metal achter dingetje. En John Bush, dat was echt 10 seconden klaar. Ja. And that's how you make grindcore, kids. Dat was echt leuk. Ja. Oké. We gaan even verder met Return to Dust. 22 juni hebben we nog wat van deze jongens gedraaid. Een single uit 2025 met New Religion. Nu hebben ze een nieuwe single uit. En ja, het is een grunge band. Het leunt erg op Alice in Chains, maar ook nog wat andere. Ja. Ik vind het in ieder geval te gek. Ik vind die zanger heeft al een eigen geluid, vind ik. Dit is Sweet Escape from Return to Dust.

0: Ja, ik vind het een lekker bandje op zich. Ja. Natuurlijk leunt het op Alice in Chains overduidelijk. Maar met zijn zang maakt het net een beetje anders.
1: Ja, nee, dat klopt. Daar heb je gelijk.
0: Klinkt een beetje als die zang van Wolfmother. We gaan even een stukje terug in de tijd. We gaan naar de band Gothic Slam. Ik denk dat niet bij veel mensen dat een belletje doet rinkelen. Maar...
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee, ja, de band kwam uit New Jersey City, New York. Die hoek. En ze bestaan al sinds 87. Ja, nu niet meer natuurlijk. Ik denk, weet je, daar moet ik nou toch eens een keer wat van draaien. En op een gegeven moment, ik dacht... Who died and made you God?
1: Ik vond jou van uw titel wel... die vond ik al leuk.
0: Zeker, gewoon dikke trash. Gewoon, paps, daar hou ik van.
1: Ja.

0: Ja, Gothic Slam met Who Died, A Major God van Just a Face in the Crowd uit 1989.
1: Kijk, sommige mensen, weet ik niet. Maar we hebben natuurlijk ook wel rekening houden met de mensen die van symfonische metal houden natuurlijk. Uh-huh. Female fronted. In dit geval een nieuwe van Xandria. Xandria komt uit Duitsland, maar ze draaien al 32 jaar mee. Dat wist ik eigenlijk ook niet, maar... Toch wel. Eclipse heet het nieuwe album wat 7 augustus moet uitkomen. En ze staan trouwens ook op Camfest. Daar heb ik vorige week nog over gehad bij Camelot natuurlijk. En volgens mij is dat op de vrijdag, 30 oktober. Dus eerst die nieuwe single maar even. Nou. Zullen ze vastspelen, denk ik.
0: Ja, North Star from Xandria.

0: Ja, moet je hem wel erg nauwkeurig zetten, want anders kom je niet helemaal het noorden uit.
1: Hoor. Nee.
0: Je zit er gewoon even. En haartje er even en het is klaar.
1: Nou, ja.
0: Het is leuk voor een beetje. Maar ja, vooruit. Oké. Ja. Kijk, we moeten een goede knopje aan natuurlijk. Hey. Ja, even drukken.

0: Jawel, en wat hebben we deze keer in de proto-metal? Ja, ik denk dat ik toch wel wat doe, dacht ik bij mezelf. Captain Beyond.
1: Ja,
0: ja, het is natuurlijk psychedelische rock, bla bla bla, noem het maar op, een beetje niet in. En ja, er zijn toch best natuurlijk wat bands zoals Opeth en zo, die dit helemaal,
1: ja,
0: die helemaal door beïnvloed zijn, die dit gewoon luisteren omdat ze zoiets hebben, dit is geweldig. En ik denk ook dat er metalheads zijn die dit helemaal leuk vinden en dergelijke. Ja, en daarmee brachten ze toch natuurlijk ook een beetje een inbreng op, ja, de psychedelica en daarmee ook weer uiteindelijk in dit soort metal.
1: Ja, nee, dat klopt, dat klopt.
0: Dus ja, vind ik het ook wel een beetje horen in de proto-metal, klaar. Captain Beyond, nou ja, is een Amerikaanse rock supergroep die in 1971 in Los Angeles werd opgericht. De band bestond uit voormalig Deep Purple zanger Rod Evans, voormalig Johnny Winter drummer Bobby Caldwell, voormalig Iron Butterfly gitarist Larry Reinhardt en ook de voormalige Iron Butterfly bassist Lee Dorman. Dus ja, dan heb je natuurlijk toch wel een aantal bands opgenoemd die toch wel een aardig pakje in de boter konden slaan.
1: Ja, ja, ja, ja, maar hij natuurlijk een paar
0: in de boter.
1: Ja, hoe was hij ook alweer? Ja. Dan heb je het ook een beetje rasmuzikant bij elkaar natuurlijk. Ja. Is gewoon zo.
0: Absoluut. Ja. Dus ja, dan gaan we er gewoon natuurlijk ook zeker wat van draaien. Want ik heb het natuurlijk niet voor niks uitgezocht.
1: Nee.
0: Je besodemiet het. Ja, nee. Captain Beyond. En dan gaan we draaien Raging River of Fear. Dat klinkt gewoon al metal van zichzelf.
1: Ja, dat klopt. Ja.

0: Ja, Raging River of Fear.
1: Ja.
0: Ja, echt. Ik vind dat echt een titel voor een metal nummer.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: misschien kun je een cover.
1: Ja, wie weet waar.
0: Dezelfde riffs een beetje op. Een beetje waar speed
1: Iron,
0: up.
1: Waar Iron Maiden inspiratie vandaan heeft gehaald.
0: Ja, je weet
1: het. Ja. We gaan even naar Duitsland. Ja. Dit is ook al zo'n band die zo lang meeloopt.
0: Ja.
1: Exhumer, vanaf 85 ja. volgens mij. Een nieuw album. Death ja. Mask Messiah.
0: Ja.
1: 28 augustus komt hij uit, zag ik. Maar het is de nieuwe album sinds 7 jaar trouwens. En volgens mij is het enige originele bandlid alleen nog zanger.
0: Ja.
1: Mem van Steen, als ik het goed uitspreek.
0: Oké. Okay.
1: Op zijn Duits, maar... Nee. Bij haar school Duits. Maar goed, volgens de band is dit de eerste single. Dat is eigenlijk de titeltrack. En dat is ook eigenlijk een beetje zoals het hele album ongeveer gaat klinken.
0: Ach, ja.
1: Dus dan weet je genoeg.
0: Ach, toch? Dat speelt überhaupt geen rol.
1: Nee.
0: Ja, ik heb het nummer toevallig van de week nog eventjes op YouTube voorbij zien.
1: Ja.
0: En ik had zoiets even luisteren. Ja, het is heel, wel een tikje sleerachtig.
1: Ja.
0: Maar heel catchy refrein. Ik vond ook zoiets. Het is eigenlijk een heel goed nummer eigenlijk. Lekkere trash. Ja. Pops.
1: Hoppakee.
0: Dit is Death Mask Messiah van Exhumer.

0: Ja, een beetje.
1: Ja.
0: En Nylet er zit zelfs in. Een beetje, ja. Ja. Ik vind het tof nummer.
1: Ja. Ja, nou ja, heel die plaats ook linkt dan.
0: Hij blijft goed hangen, zou ik maar zeggen. Ja. Okay. Ja,
1: prima.
0: Eens even kijken. Ja, natuurlijk de tweede uur. Dus ook nog een tweede van de lijst van Maurice. Nee, jazeker wel. En wat hebben we dit nog? Even kijken. De band Chain Whip. En dan denk ik, oh jee, dat is al eigenlijk een beetje toch wel een metal titel. Of een metal, ja.
1: Ja.
0: Bandnaam. Niet echt zoiets voor Canadian hardcore punk.
1: Ach, joh.
0: Ja, die Canadezen doen we net een beetje anders natuurlijk. Ja, ze opgericht volgens mij in 2017. Maar de groep is behoorlijk geïnspireerd door de jaren 80 hardcore. Ze combineren Californian beach punk met gritty street punk. Nou, noem het maar op. Ja, als het een beetje net zo is als wat we toen net hadden. Of toen straks. Dan denk ik, nou, dan zetten we weer in for a treat.
1: Ja, deze duurt precies twee keer zo lang als die vorige.
0: Oké. Dan hebben we iets meer aandacht aan besteed. Ja. Ben benieuwd natuurlijk naar de band Chainwhip met Class Decay van het album Call of the Knife uit 2023.

0: Ja, tof.
1: Ja.
0: Ja, ietsje minder hard, vind ik. Maar dat is meer, dit is meer punk dan was meer iets meer hardcore.
1: Ja.
0: Maar leuk.
1: Ja,
0: ja dat vind ik, ik vind het helemaal, helemaal wel. Dankjewel, Chris, voor je bijdrage. Ja, dan gaan we nog eens even naar een band genaamd Nonslaughter.
1: Ik vind het zo'n slechte naam.
0: Ja, dat is gewoon gaaf. Even kijken. Ja, Nonslaughter komt uit Pittsburgh, uit de United States. Ja, death metal met satanistische dingetjes en blablabla. Antichristelijk blablabla. Maar deze band heeft wel zoveel dingen uitgebracht. Zoveel demo's, EP's en splits. Dat is, als je, ik zou zeggen, kijk even op het Encyclopedia Metallum. En dan ben je eventjes aan het scrollen voordat je aan het beneden bent.
1: Ja.
0: Ze hebben een nieuwe uitgebracht. Dit heet Unsacrament van Nonslaughter.

0: Meijer en Martin de Jong. Streekomroep de Beverlanden.
1: Yes, we support this message. Ja. Oké, we hebben nog een totaal instrumentaal uur klaarstaan. Yep. Hungry Day Will Come van Enforcer.

0: Ja, mensen, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Ja. Wij gaan afsluiten natuurlijk.
1: Ja,
0: volgende week hebben wij een gast.
1: Ja, we zijn met z'n drieën.
0: Dan zijn we met z'n drieën. Ja. Een goede vriend van ons, Frans Verwoerd. Ook een groot muziekfan. En nou ja, hij verkoopt ook platen en dergelijke.
1: Ja.
0: Daar gaan we het dus een beetje over hebben. Dan gaan we natuurlijk naar zijn muzieklijstje luisteren.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dus ik zou zeggen, mensen, bedankt.
1: Ja, tot volgende week, hè.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Hij schrijft dat Amerikaanse strijdkrachten op 7 juli defensieve aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Zijn melding kan leiden tot discussie over de bevoegdheid van de president om weer oorlogshandelingen uit te voeren. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages, maar mogelijk hadden die schepen hun transponder uitstaan. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. De oefeningen met het Oekraïnse leger vinden de komende maanden plaats in buurlanden. De troepenmacht moet worden ingezet zodra er een staakt het vuren komt met Rusland. Nederland werkt daarnaast met Oekraïne en nog 9 andere Europese landen aan gezamenlijke raketverdediging en de productie van meer drones. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging komt. Vorige week stopten de beide organisaties nog vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. En de EU is fel tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Aanleiding is een plan van de Amerikaanse president Trump om 20% tol te heffen op de scheepvaart door de zeestraat. Berendsen zegt dat vrije doorvaart niet onderhandelbaar is. De doorgang door de straat van Hormuz was altijd gratis en moet dat ook blijven, zo vertelde EU-buitenlandchef Callas na afloop van de bijeenkomst in Brussel.

Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76, Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 3 kilometer file met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Jongens van Rock Blok, bedankt voor de afgelopen 2 uur Rock Blok. En wij rockten nog wat verder en dat deden we met de formatie uit de jaren 60, The Queen. En jullie mega hit White Womb.
1: Het Hof van Stereo.

0: Vorige week draaiden we nog More Than a Word van het album Pornografie. Toen had ik erbij gezegd, want dat was een ballad waar ze mee internationaal doorbraken, maar het is en blijft een heavy metal band extreme. Dus ik door de cd lag toch nog hier zo door. Laten we dan nog even horen hoe extreme exact moet klinken en dat deze uit Get the Funk Out.
1: Ze rockt en is Addie's Rock Lady.
2: Ja, les is nog een hele gezellige rockavond. Hele maand jullie Spinneret, de alternatieve rockband uit Amerika. All babes are wolves.

0: Toen hadden we net de formatie Cream. Die bestond ook maar een paar jaar. En deze formatie bestond ook maar een paar jaar. Van 2007 tot 2010. De Spinnerets leverde wel één album af. En daarop vonden we al die Work Ladies. All Babes Are Wolves.
1: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: Een van die hits die de heren hier in Nederland scoorden, Hole & Oates, dat was I Can Go For That. En dat leverde hier ook nog wel een redelijk hitje op. Kwam van jullie 10e album, Private Eyes.
1: This is John Lewis in the court. I want to speak to you. I'm from the Post-Dispatch Herald Globe Charter.

0: Het Amerikaanse duo Good Night Texas verlangen in ieder geval terug naar de winter van 68. Daar hadden ze het ook over. De radioboodschap die je hoorde aan het begin van de plaat, dat werd gedaan door John Lewis McCord. Op 16 september dan verschijnt jullie nieuwe album Wooden Machine.
1: Jan Steen, streekomroep De Beverlanden.

0: Vrouwkje Veenstra heet ze, maar ze gebruikt alleen de voornaam Vrouwkje. En de nieuwe single heet Ik wou dat ik jou was. Is geen covertje van Veldhuis en Kemper. Het verschijnt wel op haar nieuwe album. En die zal verschijnen op 2 oktober. En die zal gaan heten Kijk je naar mijn.
1: Een mijlpaal voor dit album. 50 jaar oud.
0: In juli 1976 verscheen het zesde album van de formatie Eckwart Brouwerton Band. En die zesde album dat heette Bandage.

0: De Edward Broukent Band die bracht in juli 76 jullie zesde studioalbum uit. En dat heette Band-Aids. Van dat album kwamen verder geen hits. Maar ik koos voor dit nummer Speak Down the Wears. Want daar wordt een gastoptreden gedaan van een zekere Mike Oldfield.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het best verkochte album.

0: Faster Than The Speed Of Night. Dat is het vijfde studioalbum van de donderdag overleden Bonnie Tyler. Ze werd 75 jaar. Het album dat komt uit 1983, werd op 8 april gereleased. Met daarop die mega hit Total Eclipse of the Heart. En daar nog een zestal covers. En je hoorde ervan de titelsong Faster Than The Speed Of Night. Geschreven door Jim Steinman. Je weet wel, de man achter Meatloaf. Je kon het ook wel een beetje horen. Die schreef trouwens ook Total Eclipse of the Hearts. Maar die versie, die ga je horen aanstaande woensdag.
1: Marco Borsato bij Hof van Steen.

0: Marco Borsato bracht in 2002 zijn eerste verzamelalbum uit, verkrijgbaar in een enkel cd of een dubbel cd. Wij hadden de dubbel cd en op kant 2 daar staat een van die nieuwe tracks die er ook op gezet hebben. Waarom?
1: Albummuziek, de nieuwste muziek en classics. Maandagavond van 9 tot 11.

Nothing Like the Thieves zijn weer terug. En Stray Dogs, dat is het ook de titelsong van hun nieuwe album. En dat zal verschijnen op 25 september en is onlangs op single verschenen.

0: Valencia die scoorde in 93 een enorme grote hit met Gaia hier in Nederland. En de opvolgers flopten allemaal, maar de laatste track die ze van het album, van haar debuutalbum namen, dat was The Sun. En het leek me heel toepasselijk, de zon, de afgelopen tijd. We hebben het genoeg gehad.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we weer terug met de alarmschijf van 35 jaar geleden.
1: Een lekkere live albumtrack.
0: Daarvoor gaan we naar het Coliseum in Jacksonville in Florida op 25 juli 1987. Daar trad Tom Petty op.
2: Speaking of excited, I want you to give a big round of applause to Heartbreaker number one. I guess he's been back here for a long time playing these drums, and he's a good boy from Alachua County. Let's hear it for Stan Lynn.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. Het graf blijkt van Paser te zijn, een vizier en later hoge priester onder de farao's Seti I en Ramses II. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. Daarna moet de graftombe worden opengesteld voor bezoekers. Bij Luxor liggen onder meer het Dal der Koningen en het Dal der Edelen, waar nu al jaarlijks miljoenen toeristen op afkomen. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Hij schrijft dat Amerikaanse strijdkrachten op 7 juli defensieve aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Zijn melding kan leiden tot discussie over de bevoegdheid van de president om weer oorlogshandelingen uit te voeren. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages, maar mogelijk hadden die schepen hun transponder uitstaan. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. De oefeningen met het Oekraïnse leger vinden de komende maanden plaats in buurlanden. De troepenmacht moet worden ingezet zodra er een staakt het vuren komt met Rusland. Nederland werkt daarnaast met Oekraïne en nog 9 andere Europese landen aan gezamenlijke raketverdediging en de productie van meer drones. En de Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Binnenlandminister Nunez maakte de arrestaties vanavond bekend op televisie. Hij zei dat in Frankrijk de afgelopen tijd in totaal 59 mensen zijn opgepakt wegens opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Frankrijk zit nu in zijn 3e hittegolf van het jaar en voor een deel van het land geldt code rood vanwege de hoge temperaturen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Allemaal hartelijk welkom terug bij het Hof van Steen albumversie, het tweede uur. En we gingen 35 jaar terug in de tijd met de alarmschijf van 12 juli 1991. En dat was Now That We Found Love. Origineel is het van de OJ's, die zetten het op hun album in 1973, Ship Ahoy. Maar het bleef een albumtrack, hij is niet op single uitgebracht. De eerste groep die er wel aan mee scoorde, dat was Dirt World in 1978. Die scoorde er nog een top 10 notering mee met een meest commerciële plaat en de succesvolste wel van deze versie. Dat is die van Heavy D en The Boys. En die zou nog tot een tweede plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

0: Oktober 82 verscheen het 7e studioalbum en de opvolger voor Breakfast in America. Dat heette Famous Last World. En op dat album stond voor Nederland maar eigenlijk één hit. En dat was It's Raining Again, dat in oktober ook gelijktijdig met de release van het album verscheen. Maar de tweede single die er vanaf kwam, My Kind of Lady, helaas, die redde het hier niet in Nederland.
1: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

0: vrij nieuwe band. Van de andere kant van de plas. Uit Amerika, of uit Engeland komen ze. In januari brachten ze hun debuutsingle uit. Maar vielen meer op met jullie tweede release, Fat Kid. En dit is jullie nieuwe single, bijna 6 minuten confit van Ed L.
1: Een mijlpaal voor dit album. 40 jaar oud.
0: 14 juli 1986 verscheen het debuutalbum van The Combinards.

0: Tegenwoordig weet je, als iemand uit een band stapt, dan weet je dat al direct op via internet. Maar dit was 40 jaar geleden nog niet zo. Wij wisten toen eigenlijk niet dat Jimmy Summerfield uit de Bronski Beat was gestapt in 85. En hij formeerde datzelfde jaar nog de Communards samen met Richard Coles. Brachten op 14 juli 1986 jullie debuutalbum uit, was titelloos. De eerste single, daar hadden we al kennis mee gemaakt, dat was deze You Are My World. Deed in eerste instantie vrij weinig. En daarna brachten ze de klassieker van Harry Melvin en de Blue Notes uit, Don't Leave Me This Way. En daar braken ze internationaal mee door. En dat staat ook op dit album. En later zou You Are My World zou worden uitgebracht in een nieuwe remix. En toen werd het wel een hit.
1: Dit is de Hof van Steen albumversie.

0: Kijk, op de woensdag hebben we ook een terugblik naar formaties die populair waren in het buitenland, Nederlandse formaties. En we hadden afgelopen woensdag hadden we Exception. En die maakte van eigen klassieke muziek, maakte ze eigenlijk rock symfonische muziek. Was toen heel uniek. ILO die wist dat ook heel goed te benadrukken. Van dit In the Hall of the Mountain King is van Edvard Grieg. Die schreef het al in de 19e eeuw. ILO die zette het op hun derde album On the Dirt Today. Was het sluitstuk trouwens van dat album.
1: Bluff in duet met
0: Ilse de Lange.

0: Open Je Ogen. Dat kwam van Hully, 11e studioalbum In het Midden van Alles. De vocals, dat werd gedaan door Ilse de Lange.
1: Hier is het album van de week.
0: Ja, afgelopen donderdag overleed ze op 75-jarige leeftijd. Haar meest succesvolle album, dat heet Faster Than the Speed of Light.

0: Faster than the speed of night. En dat werd trouwens geschreven door Jim Steinman, die man ook die achter Meatloaf zat. Dat was het album. Op dat album staat natuurlijk ook haar mega hit Total Eclipse of the Heart. En ze heeft ook nog de versie Have You Ever Seen the Rain van CCR op haar versie erop gezet. Die twee Total Eclipse en You Have the Rain, die zie je, hoor je aanstaande woensdag. Bonnie Tyler, afgelopen donderdag overleed ze op 75-jarige leeftijd.
1: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Mike Bett is zo'n songwriter die voor vele artiesten muziek maakte. Zoals voor Wintertale van David Essex. I Like Buddy, I Feel Like Buddy Holly voor Elvin Stardust. Wind of Change voor de Scorpions. Maar ook Bright Eyes, dat nummer schreef hij ook. En je hoorde zijn hit uit 1979, Lady of the Dawn.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond. Hun blik vervaagt al.

0: 16 oktober verschijnt haar nieuwe album Tranen in de Gift Shop. En dit is de derde voorproef voor dit album van Roxana Hazes, Echo zonder naam.
1: We gaan nu het licht uitdoen en sluiten de deur. Tot een volgende keer.
0: We gaan hier inderdaad licht uitdoen, deur op slot, maar... We drukken wel op het knopje non-stop muziek en dan krijg je tot de klok van 12 uur krijg je avondrood. En daarna de Beverlandse Nachtwacht tot de klok van 7 uur. Want dan word je wakker gemaakt met Marcel Steenbakker met zijn programma Op Weg, de Beverlandse Ochtendshow. En daar, dat is elke maandag tot en met vrijdag te beluisteren tussen 7 en 9. En daarbij krijg je het laatste weer, verkeer en Beverlands nieuws. Wij zijn er weer volgende week tussen 9 en 11 direct naar de jongens van Rockblok. En we zijn er ook woensdag zijn we er weer met een gouden oude aflevering. Maar dan zijn we er tussen 7 en 9.
1: Terug in de tijd met deze 12-inch klassieker.
0: En daarmee kunnen we... Prima deze 12-inch klassieker draaien uit 1985. Precies 41 jaar oud is deze Unexpected Lover van de formatie Lime. Tot aan de tijd zijn van 11 uur.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Bij een schietpartij in Rotterdam is afgelopen avond een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden die bij zijn arrestatie getaserd moest worden. Er werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar de chauffeur en ook de ongeveer 10 passagiers die achter in de bus zaten bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij in Rotterdam en roept getuigen, dan wel mensen met beelden op, om zich te melden. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. Het graf blijkt van Paser te zijn, een vizier en later hoge priester onder de farao's Seti I en Ramses II. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. Daarna moet de graftombe worden opengesteld voor bezoekers. Bij Luxor liggen onder meer het Dal der Koningen en het Dal der Edelen, waar nu al jaarlijks miljoenen toeristen op afkomen. En de Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Binnenlandminister Núñez maakte de arrestaties vanavond bekend op televisie. Hij zei dat in Frankrijk de afgelopen tijd in totaal 59 mensen zijn opgepakt wegens opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Frankrijk zit nu in zijn derde hittegolf van het jaar en voor een deel van het land geldt code rood vanwege de hoge temperatuur.

Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen.

Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen.

Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet.